0: gevoel heeft.
1: Het weer nog, het blijft droog vannacht, minimaal rond 16 graden. En overdag wordt het opnieuw zonnig en ook zacht, temperaturen tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd op 14nieuws.be, de wedstrijd. Het weer nog, het blijft droog vannacht, minimaal rond 16 graden. En overdag wordt het opnieuw zonnig en ook zacht, temperaturen tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd.

Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De drones die eind vorig jaar werden gespot boven verschillende vliegbasissen in Nederland zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat is toch de conclusie van onderzoekers van een Britse denktank, het International Institute for Strategic Studies. Zij onderzochten het. Er waren in die periode ook drone-incidenten in ons land en in nog een aantal andere Europese landen. De onderzoekers bekeken onder andere de vaarroutes van verdachte Russische schepen en vergeleken die met de timing en de plaats van de incidenten. De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag zijn gevangenisstraf voor poging tot staatsgreep thuis uitzitten. Dat heeft het Braziliaanse Hoge Rechtshof beslist. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de gezondheidstoestand van Bolsonaro. Hij was al thuis na een ziekenhuisopname, maar dat was met een voorlopige toelating. Bolsonaro werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij leidt aan allerlei gezondheidsproblemen, onder andere door een mesaanval tijdens de verkiezingscampagne van 2018. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn vrijdagavond getrouwd. Dat meldt een woordvoerster van de popster. Het was ook te lezen op grote schermen aan Madison Square Garden in New York. Just Married stond erop. En in Madison Square Garden vond de ceremonie ook plaats. Beelden daarvan zijn er voorlopig niet. Rond het feest hing ook een waas van geheimhouding. Voor de bruiloft werden ook hele stratenblokken in de buurt afgezet. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Op het WK voetbal gaat Argentinië door naar de volgende ronde na een bijzonder moeizame zege tegen Kaapverdië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, dus kregen we verlengingen. Daarin kwam Argentinië op voorsprong, maar Kaapverdië maakte ook weer gelijk. In de tweede verlenging brak Romero de ban voor Argentinië. Hij scoorde het winnende doelpunt. Kaapverdië had nog wel enkele kansen, maar kon uiteindelijk niet meer gelijk maken. Kaapverdië eruit, wel strijdend en eervol tegen de regerende wereldkampioen. Gisteravond plaatste Egypte zich ook al voor de 8e finales ten koste van Australië. Dat gebeurde ook na verlengingen en met penalties. Het weer, het blijft droog de komende uren. Temperaturen rond 16 graden. En overdag krijgen we opnieuw zonnig weer en maximaal tot 27 graden. Ook zondag een mooie zomerse dag. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be. En al het WK voetbalnieuws vind je in de app van Sporza.

0: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet omdat ze betrokken zijn bij het ontwikkelen van een chemisch wapen. Het gaat meer bepaald om een gifstof die werd aangetroffen in het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Navalny stierf in 2024 in een Russische strafkolonie. Uit onderzoek bleek dat hij vergiftigd werd met een zenuwgif dat wel 200 keer krachtiger is dan morfine. De 6 Russen die nu op de sanctielijst zijn gezet zijn wetenschappers en onderzoekers. Hun financiële tegoeden worden bevroren en ze mogen de Europese Unie niet meer inreizen. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip weg uit het Midden-Oosten. Het vliegdekschip Charles de Gaulle was naar de regio gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Maar volgens de Franse president Macron is de veiligheidssituatie verbeterd door het tijdelijke akkoord dat Iran en de VS met elkaar hebben gesloten. Frankrijk blijft wel aanwezig in de regio met 2 mijnenjagers. Het vliegdekschip vaart intussen terug naar zijn thuishaven in Toulon. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Colombia en Ghana aan de gang. Er zijn al zo'n 30 minuten gespeeld en Colombia staat 1-0 voor. En Argentinië gaat door naar de volgende ronde na een bijzonder moeizame zege tegen Kaapverdië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en dus kregen we verlengingen. Daarin kwam Argentinië op voorsprong, maar Kaapverdië maakte ook weer gelijk. In de tweede verlenging brak Romero de ban voor Argentinië. Hij scoorde het winnende doelpunt. Kaapverdië er dus uit, maar wel strijdend en eervol tegen de regerende wereldkampioen. Gisteravond plaatste Egypte zich ook al voor de 8e finales ten koste van Australië. En maandagnacht spelen onze Rode Duivels hun 8e finale tegen de Verenigde Staten. Volgens Maxime de Kuiper is de VS een gevaarlijke tegenstander en ze hebben het thuisvoordeel. Maar de spelers vinden hun toernooi nog niet geslaagd. Ze willen allemaal meer. Dat zei hij op een persconferentie gisteravond.
1: We weten allemaal dat we even door het oog van de naald gekropen zijn voor een wedstrijd. Maar dat neemt niet weg dat er wel nog veel honger is. En dat voor mij het toernooi nog niet geslaagd is. Zeker en vast niet. Ik denk als we op zijn minst nog 1 ronde verder komen, dat hij al veel meer voldaan gevoel heeft.
0: De komende uren is het droog en minimaal rond 16 graden. Overdag krijgen we zonnig zomersweer met maximaal tot 27 graden. Ook zondag is het zomers en zonnig en ongeveer even warm. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. De wedstrijd Colombia-Ghana kan je live volgen in de app van Sporza.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: M&M Live.

is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Steeds meer vrouwen bekleden middenmanagementfuncties bij de Vlaamse overheid. Het aandeel vrouwen in zulke functies is gestegen tot 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Bij de topfuncties is het aandeel van de vrouwelijke bazen wel gedaald naar net geen 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met streefcijfers rond diversiteit, om er zo voor te zorgen dat het personeelsbestand de samenleving weerspiegelt. Voor middenmanagementfuncties lukt dat goed, maar bij de topfuncties is het aandeel van vrouwen dus nog te laag. In de Oekraïnse stad Sumy zijn gisteravond zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval met glijbommen. Er raakten ook 27 mensen gewond. Er werden meerdere appartementsgebouwen en winkels in het centrum van de stad geraakt. Bij de slachtoffers zijn een kind van 5 en haar moeder. Mogelijk liggen er ook nog meer mensen onder het puin. De afgelopen nachten voerde Rusland meerdere zware aanvallen uit op verschillende steden in Oekraïne. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Dat meldt een woordvoerster van de popster. En het was ook te lezen op grote schermen aan Madison Square Garden in New York. Just TNT Married stond er. TNT voor Taylor en Travis. De ceremonie vond ook plaats in Madison Square Garden. Beelden zijn er voorlopig niet. Rond het feest hing ook een waas van geheimhouding. Voor de bruiloft werden er ook hele stratenblokken in de buurt afgezet. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Colombia en Ghana aan de gang. En we zitten intussen in de 69ste minuut. Colombia staat 1-0 voor. Eerder vannacht schakelde Argentinië Kaapverdi uit. Dat kostte veel moeite en lukte pas in de verlengingen voor de regerende wereldkampioen. 3-2 werd het uiteindelijk. Het weer nog de komende uren. Is het droog en minimaal rond 16 graden. En dan krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 27 graden. Ook zondag wordt het mooi en zonnig met maximaal tot 25 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En meer lees je altijd op vrtnieuws.be. Het WK voetbal kan je live volgen in de Sporza-app.

0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: M&M Live.

Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen in het zwart gekleed zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden bijgesteld tot 2.645. Er vielen ook ruim 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog altijd naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is klein. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk aangekondigd werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Zo net heeft Colombia met 1-0 gewonnen tegen Ghana. Eerder vannacht kon Kaapverdië wereldkampioen Argentinië tot verlengingen dwingen, maar toch verloren de Kaapverdiërs met 3-2. Ook Egypte gaat door naar de volgende ronde. In de wedstrijd tegen Australië stond het na verlengingen 1-1 en Egypte haalde het daarna in de strafschoppen met 4-2. Het wordt vandaag zonnig weer met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. We halen dan 26 graden. Begin volgende week wordt het nog een paar graden warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

0: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om er bosbranden te helpen blussen. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar daar trekken om het vuur te helpen blussen en om de bevolking bij te staan bij andere problemen. Er zijn nu al hevige branden in het centrum van Portugal en ook andere gebieden lopen risico, vertelt brandweerman Michael de Nijs.
1: Het risico is bijzonder groot, maar in Noord-Portugal zijn er momenteel nog enkel een paar beperkte bosbrandjes. Centraal Portugal zijn er hele zware bosbranden aan de gang, maar voor het noorden is dat nog niet het geval. De verwachting is wel dat die de komende uren of dagen waarschijnlijk jammer genoeg gaan ontstaan.
0: Bij de bosbranden in Portugal zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur te helpen blussen. En ook in Catalonië in het noordoosten van Spanje woeden nog altijd bosbranden. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden in het zwart geklede gelovigen zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, ja, de Argentijnen hadden het onverwacht toch heel moeilijk.
2: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en Co moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbalwereld. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er 2 en daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
0: Dankjewel, Olivier. Het wordt vandaag zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. En tot 26 graden dan. Begin volgende week wordt het weer een paar graden warmer.
3: Fabian Hermans.
4: Wakker worden, het is vroeg, ik weet het, maar laat die trommels van Pompeje daarbij helpen. Bij stil, goedemorgen.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: M&M Live.

Ja, if you close your eyes, dan val ik gewoon terug in slaap, denk ik. Maar dat is helemaal oké. Het is ondertussen 7 over 7, of toch bijna, op deze prachtige, prachtige zaterdagochtend. De zon komt op. Of is al even op. Jij bent wakker, ik ben wakker en we gaan er gewoon samen door. Tenzij je natuurlijk een echte ochtendmus bent, die, waarvan de ochtend geen geheimen meer heeft, stuur vooral je ochtendkopjes door via de app van M&M. Die van mij die kan je daar ook zien. Op VRT Max dan wel. Nu Milk Inc.

0: De legendarische Elton John. En deze is speciaal voor alle strijders. Jij dus, die vandaag wakker is op dit uur. Of nog wakker is, dat kan ook wel. Zoals Michiel uit Rumst. Die stuurt een foto door in de app van M&M. Toch al met een kopje koffie vast. En ik begrijp het helemaal. Op deze 4 juli vandaag, dat is ook de Amerikaanse feestdag. Ja hoor. Op 4th of July. Ja, je weet wel. Dat is met vuurwerk en alles erop en eraan. Want exact 250 jaar geleden zijn de Verenigde Staten dus onafhankelijk geworden van het Britse Rijk. En dat vieren ze dan vandaag met een USA dat toch verdeelder dan ooit is, denk ik. Vorige week werd dat ook uitbundig gevierd in het Jubelpark in Brussel. Het groot feest van Trump eigenlijk en Bill White. Met allemaal Amerikaanse cultuur. Je kon daar van die Philly steak sandwiches en corn dogs eten. Alles erop en eraan. Zo zijn ze wel, de Amerikanen. Maar veel vuurwerk dus, dat zeker. En vuurwerk dat ook zeker hier in Europa met de Tour de France die vandaag van wal steekt in Barcelona. En dan natuurlijk alle festivals hier, die zullen ook wat knallers brengen. Rock Werchter zit al in zijn derde dag ondertussen. Maar vooral een vraagje aan jou, heb je vandaag vuurwerk bij jou thuis misschien? Of je gaat ergens naartoe waar er feest is? Heb je iets te vieren? Is er een feest voor een of andere reden? Laat dat vooral eens weten in die app van M&M. En nu ook nog extra firework van Katy Perry.
1: M&M Throwback.
2: De rug in de tijd met de grootste hits.

0: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solde bij
7: Zalando. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we... Kom ook
8: koken. Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: M&M.

Ruby, Ruby, Ruby van de Kaiser Chiefs. Dat is pas een plaat om echt, echt goed mee wakker te worden. En zeer goedemorgen misschien aan iedereen die vandaag reden heeft om te feesten. Dat is sowieso, het is elke dag reden om te feesten. Vandaag ga je feesten omdat het zonnetje op is. Het gaat niet pokkenheet worden, maar wel goed zomerweer. Zo echt rond de 25 graden. Oh, dat is toch het beste dat je kan hebben. Meer moet dat niet zijn. Dat misschien zo een licht briesje af en toe als het te warm wordt. Maar kijk, we kunnen niet om te veel vragen natuurlijk. Ik kreeg hier ook een berichtje van Alessio uit Turnhout. Die zegt, kan je X-Miley X een gelukkige verjaardag wensen, dat is iemand dat hij kent via Twitch, vermoed ik. Wordt vandaag 26 jaar, 26 in 2026. Het zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen, dus een happy birthday alvast. Deelt haar verjaardag trouwens met Post Malone vandaag, die is ook jarig. Wordt 31 jaar, heet ook wel Austin Richard. Je weet wel, die met al zijn tattoos op zijn gezicht. Heel cool ook trouwens. Heeft onlangs ook zijn stadiontour uitgesteld, omdat hij bezig is aan zijn nieuw dubbelalbum met maar liefst 40 nummers. Heeft ooit eens samengewerkt met Taylor Swift en ik denk dat hij daar zijn mosterd is gaan halen om ontelbare nummers te maken. Maar kijk, helemaal leuk voor de Post Malone fans. Eternal Buzz heet het. Hij gaf dan ook voorrang daaraan om zijn muziek af te maken en dan opnieuw het oorspronkelijke tourschema boven te halen als het klaar is. Dus dat hij ja, zijn fans de goede en veel muziek kan geven. Dat vooral Post Malone dus. En happy birthday vandaag nu met Jackie Chan samen met Tiësto.

dat is goed advies. Turn up the radio. En een klein dansje placeren mag altijd. Want als één ding is dat je moet weten, is dat je nooit te oud bent om met je gat te zwieren in de club. En dat zegt Madonna toch. Wat moesten er sommigen twijfelen? En ik weet dat er zijn. Ja hoor, Madonna leeft nog steeds en ze is nog steeds bezig. Want ze heeft gisteren trouwens ook een nieuw album uitgebracht. Een soort vervolg op een vroeger album, Confessions 2. Want ze is lang nog niet klaar en dat wil ze ook duidelijk laten weten. Het keert terug naar haar dance roots in de club. Ze gaat dus terug opnieuw naar die Confessions on the Dance Floor van toen. Veel house beats en een duidelijke focus ook op de dansbaarheid. Madonna wil je doen bewegen. En zelfs critici, criticasten, die zeggen dat het haar sterkste album zou zijn in jaren. Het is persoonlijker en emotioneler dan je zou verwachten. En er zitten ook een paar gekke samenwerkingen bij. Eentje wisten we al zeker, dat was natuurlijk met Sabrina Carpenter. En Bring Your Love. Een hit die momenteel nog een beetje underrated is, vind ik. Er staat ook een samenwerking op met Martin Garrix en een Belgisch kantje, want ze werkte ook samen met Stromae. My Sins Are My Savior. En het is natuurlijk in Frans.

0: libérer des âmes.
1: Het zou zo in de Devil Wears Prada kunnen gebruikt worden.
0: La lumière est la plus belle des armes. L'amour est la plus forte des armures.
1: Dus speciaal voor Madonna zou ik zeggen, zwier die handjes nog eens in de lucht. En samen gaan we gewoon lekker vogen op deze zaterdagochtend met Vogue.

0: De zomervakantie is nu echt, echt bezig. Is er zo een zomersong die jij zo graag zou willen horen? Stuur het dan even door in die app van M&M. En misschien is het zometeen wel jouw throwback takeover in de app van M&M.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
4: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
3: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
5: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
6: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
8: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle. De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
9: Kies mee, de hit van deze zomer.
10: Santé.
9: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
11: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
12: Torfs!
13: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
12: 500?
13: Schatke, dat is 25 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
13: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Allee, gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: M&M
2: Throwbacks.

0: Imagine Dragons. Whatever it takes. Het is tijd voor jouw M&M throwback takeover. Amai, het was even lang.
1: Throwback takeover.
0: En vandaag is het aan Laura uit Zeelen. Een heel erg goedemorgen, Laura.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Zeg, jij bent een beetje ongerust, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, hoe komt het? Hoe komt het?
2: Ja, mijn zoon is op vakantie bij zijn oma en opa aan Costa Brava. En die zitten op de berg, ongeveer 10 kilometer waar de brand is uitgebroken. Dus wij wachten bang af.
0: Oh, snap ik. Maar
2: we hebben een veilige nacht gehad.
0: Ja, ja. Maar toch, ja. Ja, aan de Costa Brava zijn dus gigantisch veel... Ja, bosbranden zijn het, hè. Dat er echt, het staat er helemaal in vuur en vlam. En natuurlijk, tijdens de zomer gebeurt dat heel vaak. En dan is dat heel moeilijk te blussen. En jouw zoon zit daar op dit moment. Maar je krijgt wel veel berichten en updates, hoop ik.
2: Ja, absoluut, absoluut. En, ik heb net gehoord, alles is daar momenteel rustig, maar het is wachten tot de wind draait of het niet naar hun kan komen.
0: Ja.
2: Ze zitten wel in lockdown, 1 van de 8 gemeentes.
0: Ja, oké, 1 van de 8. Dus de lokale brandweer en zo is dat daar heel goed aan het opvolgen. En ze zijn sowieso veilig, dat vooral. En sowieso, Laura, het komt allemaal goed. Want ik snap natuurlijk, als mama thuis zitten, voelt dat een beetje ambetant. Je hebt zoiets van, ik wil zeker zijn dat mijn kind ten allen tijde veilig is. En dat is ook zo, maar toch, ik snap dat je daar wel een klein beetje de muur van oploopt.
2: Absoluut, absoluut.
0: Zeg, en je wou daar graag een plaat voor aanvragen, hè?
2: Ja, Overkom van Live, om iedereen daar eigenlijk een hartje onder de riem te steken. Het blijft een prachtig nummer. Ja, daarom.
0: Voilà.
2: Dat was steeds wel in mijn hoofd schot.
0: Dat is keischoon. Een prachtig nummer voor ook waarschijnlijk een prachtige locatie daar in Spanje. Hopelijk dat ze alles snel geblust krijgen zonder te veel... ja, je weet wel.
2: Ja, dat we binnen 14 dagen naar onze tweede thuis kunnen gaan.
0: Voilà. Met veel moed. Dikke merci, Laura, om dat aan te vragen. En iedereen ook een hart onder de riem te steken. Hè.
2: Super, dankjewel. Hè.
0: En het komt sowieso allemaal goed. Voor jou ook. Merci.
2: Alles komt altijd goed.
0: Et voilà. Salut.

0: levenslessen van Clouseau. En dat op jouw zaterdagochtend. Met de tegenpartij. Hopelijk ben jij al lekker wakker.
1: Rise and shine.
0: Want wakker worden ga je nu zeker net voor 8 uur met Rihanna.
2: I've been everywhere, man, looking for

0: Kom naar de Solden.
1: Nee, Solden.
0: Solden?
1: Een S, Solden bij AS Adventure.
0: AS, dat is ook al mijn S.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Nee, het is Solden.
0: Zitten.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Meti Market.
7: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op meti-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
12: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
13: Een zeer goedemorgen, het is 8 uur.
14: 14 uur.
13: Met Charlotte Krul.
15: De Belgische brandweer gaat helpen in Portugal. Want daar woeden nog altijd bosbranden. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar daar trekken om te helpen blussen en de bevolking te helpen met andere problemen, zegt brandweerman Michael de Nijs.
16: Het is zo dat zij ingezet worden voor natuurbranden. Dat is het hoofddoel uiteraard. Daarnaast zijn zij volledig operationeel beschikbaar en kunnen zij indien nodig ook tussenkomen voor bijvoorbeeld een woningbrand of een verkeersongeval met geknelden, reddingen in de bergen, allerhande. Maar het hoofddoel is bijstand bij bosbranden.
15: Bij die branden in Portugal zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd intussen aan Spanje en Marokko. In Spanje woeden er intussen ook nog altijd bosbranden in de provincie Girona in Catalonië. Daar is al 2300 hectare verwoest. De grootste brand daar zou veroorzaakt zijn door een slijpschijf bij werken. Eén man is opgepakt. En ook in het zuiden van Frankrijk is de brandweer nog natuurbranden aan het blussen. De meeste zijn daar wel onder controle. Taylor Swift en Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop te lezen was dat de zangeres en voetbalplayer getrouwd zijn. Volgens de Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. En de laatste 3 achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, de Argentijnen hadden het wel heel moeilijk.
17: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en Co moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbal. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er 2 en daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
15: Het is zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden. Begin volgende week nog iets warmer.
14: M&M.
18: Fabian Hermans. Even een weekje terug in de tijd, net voor Katy Perry het vliegtuig werd opgezet, sprongen we allemaal mee op Timber met Pitbull Dale.
19: The official sound of summer.

0: Kesha en Pitbull maken je wakker. Dat is opstaan, zei. Sommigen zouden ook durven zeggen opstaan en gaan.
1: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Yes. Kom naar de solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: M&M Live.
2: Ja, met een hittegolf opnieuw. Maar straks komt Jacotta Brokke daar nog iets meer over vertellen. Ik wil vooral weten hoe jij deze dagen spendeert. Wat ben je aan het doen? Ik vind dat interessant. Dus laat het vooral eens weten in die app van M&M. Meezingen met Viva La Vida kan je daar ook sowieso opzetten op dat lijstje.

0: blijven stilzitten. Hè. En net zoals Ellen, die onderweg is naar Nijlen om haar dochter naar Kokzijde te brengen voor een animatorencursus van topvakantie. Dat klinkt gewoon top. Maar nu is het vooral tijd voor de M&M 1000. Unlocked.
1: M&M 1000 Unlocked.
2: Gaan we hoger of lager in de lijst?
0: Dat is natuurlijk de vraag bij de M&M 1000 Unlocked. Daarbij gaan we hoger of gaan we lager in die lijst. En is het aan jou om zo meteen een nummer door te sturen van ja, bepaalde... Maar wacht, we gaan eerst kijken naar welke nummer het vorige week was trouwens. Dat is ook een belangrijke. Vorige week bij M&M DJ Evelien De Bakker zaten we aan nummer 31.
1: 31.
0: En dat was Coldplay. Met Yellow. Maar nu is de vraag, gaan we hoger of lager in de lijst? We zullen eens zien wat het uiteindelijk geworden is. Moet eens denken.
1: Lager.
0: Oeh, lager. Dat wil zeggen dat jij je gsm er nu mag bijnemen, de app van M&M erbij mag pakken en een nummer mag doorsturen van 31 tot 1000. Dat is nog heel veel keuze. Het mag een random getal zijn en dan gaan we gewoon eens kijken welk nummer er in afgelopen jaar in de M&M 1000 daarachter zat. Dus een nummer tussen 31 en 1000. Het mag alles zijn. Gewoon het eerste dat in je opkomt. Dat is altijd leuk, hè? Zo extra spontaan. Gewoon niet denken, maar doen. There's

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
3: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.

0: Shut That Door. Stond op 738 in de M&M 1000. En het was aan jou. We gingen lager in de lijst, want we zaten aan 31 vorige week met Evelien de Bakker. En we gaan lager, dat wil zeggen van 31 tot 1000. Ik kreeg heel wat nummers door. Emilia stuurde 41 door. We hadden ook 31 van Marie Jolie. 667 van Elise. Ik kan dat gewoon alleen maar 67 zeggen. En dan was er Wendy, vond ik toch wel, met een goede vraag. Wendy uit Rijkenvorsel, die zei, of vroeg zich af, tja, M&M 1000, wat zou er op de helft staan? Op 500? Wat zou er daar gestaan hebben in 2025? Wel, Wendy, we gaan gewoon eens kijken. In het midden van de lijst, nummer 500.
1: 500.
0: Dat is een beetje rustiger aan. Follow the Sun met Xavier Rudd.
2: Follow the Sun.
0: Eigenlijk echt een zomerslied. Dus goed, Wendy, goed.
2: Which

0: Bon Jovi. En zijn zalige gitaren. Met You Give Love a Bad Name. Ondertussen is het al 8:30 geworden. En goedemorgen Charlotte.
1: Hey Fabian.
0: Wat zijn de hoofdpunten?
1: Wel, vandaag vertrekt de Belgische brandweer naar Portugal om te helpen bij de hevige bosbranden daar. 70 Belgen zullen er afwisselend gaan deze zomer. Taylor Swift en Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York met 1000 gasten. En de laatste 3 achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. En meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9 uur. Of je vindt het ook in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel. M&M.

0: Bruno Mars. Met de Romantic Tour. Staat nu in Amsterdam, de Johan Cruijff Arena. Hopelijk gaat het zonnetje daar ook mooi schijnen. Een hele goede morgen, Jacot Brokke.
1: Hallo.
0: Ben jij een Bruno Mars fan?
1: Ja, ik ben wel een fanatje.
0: Toch wel?
1: Ja, ik heb hem ooit eens op Werchter gezien. Dat was zo leuk. Dus ik ben een beetje jaloers op iedereen die nu in Amsterdam gaat komen.
0: Ja, same. Dus het mag daar gaan regenen, is niet waar.
1: Ja, nee. Nee, het gaat er ook niet regenen. En bij ons ook niet. Zeker vandaag niet. Want zonnig weer vandaag. Met af en toe een paar wolkenvelden. En met temperaturen die in het centrum rond 6 à 27 graden liggen. Maar die op sommige plaatsen tot 28 graden stijgen. Aan zee krijgen we een mooie 22. En de wind die waait zwak, later matig uit het zuidwesten, later uit het noordwesten. Ook morgen ziet het er nog zonnig uit, maar misschien wel wat meer wolkenvelden. Zeker voor het noorden van het land zou er ook af en toe eens een buitje bij kunnen zijn. Dan temperaturen ook opnieuw rond 25 graden. En ook volgende week ziet het er naar uit dat we rond die 25, 26, 27 misschien wel schommelen. En volgend weekend, als we daar al eens naar vooruitblikken, dan zou er wel opnieuw nog eens 30 graden kunnen inzitten.
0: Oké, dus die airco en ventilatie nog niet te ver wegsteken. Dus.
1: Nee.
0: Dikke merci, Jacot.
1: Alsjeblieft.
0: Salutjes.
2: Bye-bye. Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles
3: en zelfs 25% voor B+-leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in

0: heel wat producten.
1: Krevel, leef beter.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
3: Zeevogel in 5 letters. Ja, leeuw.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog.
8: Mis niets van Rock Werchter Live. Het hele weekend op 4D Max.
9: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 14 Max.
10: Powered by KBC.

Amy McDonald met This Is The Life. En ja hoor, het is gebeurd. Miss Taylor Swift, die is getrouwd. Gisterenavond met Travis Kelce. Stond ook overal in New York op de schermen, vooral aan Madison Square Garden, want dat is waar het gebeurde. Stond Just Marry TNT, zo'n klein beetje een woordspeling. TNT is dan Taylor en Travis. Mooi ook, twee namen mooi samenpassen. Jij doet het misschien in de lokale parochiezaal, ik weet niet waar, jouw trouw. Maar Taylor Swift die heeft een kleine bescheiden locatie zoals Madison Square Garden uitgekozen. Werd er helemaal afgezet, stond vol met Swifties, tot het natuurlijk een klein beetje begon te regenen. En dan hadden de Swifties zoiets van, ja, weet je, ça va wel, we kunnen toch niks zien. Niet zoals Bradley Cooper, die was aanwezig. Dolly Parton, die was er ook. En bedankte ook Taylor Swift en Travis voor een donatie van $2 miljoen... aan haar leesbevorderingsprogramma Imagination Library. Dus ze doen ook wel goede dingen naast trouwen. Steven Spielberg, Jay-Z, die waren er ook. En die kregen allemaal tijdens de rehearsal dinner. Dat is ook zo echt iets typisch Amerikaans. Rehearsal dinner kregen ze een goodie bag. Ze denkt toch aan alles, Taylor Swift. Ook aan trouwen. Ik ben vooral benieuwd waar de reis naartoe gaat eigenlijk. De huwelijksreis zal wel, misschien wie weet, naar Brussel of zo. Kan hè. Altijd welkom hoor, Taylor. Nu samen met Brandon Urie en Mia.

0: is ook helemaal klaar voor de zwoele zomeravonden. Misschien jij ook wel. Daarover gesproken. Op VRT Max staat nu het nieuwe seizoen van Lotte gaat diep. Onder andere met Clementine, de content creator.
1: Ik ben echt into Papamiekes.
2: Ja.
1: Hoe vrouwelijker, hoe beter. En Margot Robbie was wel echt zo het vrouwelijkste. Of Julie van den Steen bijvoorbeeld. Ja. Ook. Ja, ik vind dat heel aantrekkelijk. Ik heb ook altijd wel de uitspraak gemaakt van die vrouwtjes die zo zeggen als het regent. Oh nee, mijn haar. Oh nee, nee, nee, nee.
2: Ah ja?
1: Dat, en dan zo met die hakjes zo. Oh, daar ga ik heel goed op.
0: Over poppenmiekjes gesproken. Nu Mariah Carey, een goede 90s voor 9 met Fantasy.
3: M&M Throwback.
4: Terug in de tijd met de grootste hit.

0: heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Die time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time out. Nu op VRT Max.
5: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat past binnen jullie budget?
5: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Mm, slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solden tot 30% korting.
8: Adventure is everywhere.
9: Kom naar de solden.
10: Nee, solden.
9: Solden?
10: Een S, solden bij AS Adventure.
9: AS, dat is ook al mijn S.
10: Ja, solden bij AS Adventure.
9: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
10: Nee, het is solden.
9: Shit, hè.
10: En zondags open.
9: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
8: AS Adventure. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
11: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
12: En een avonturenparcours.
8: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
13: Bellewaerde!
8: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
14: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
15: En goedemorgen, het is 9 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Charlotte Krul.
17: De Belgische brandweer gaat helpen in Portugal. Want daar woeden nog altijd hevige bosbranden. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar daar trekken om te helpen blussen, zegt brandweerman Michael de Nijs.
18: Wij sturen vanaf vandaag een eerste ploeg van 5 mensen naar daar in bijstand in Noord-Portugal. Die ploeg wordt opnieuw afgelost volgende zaterdag en zo gaat dat door tot half september. En dan hebben wij een tweede operationele ploeg die in centraal Portugal, meer bepaald in Penela, actief zal zijn. En die missie start normaal gezien half augustus tot eind september.
17: Bij de bosbranden in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. In Spanje woeden er intussen nog altijd bosbranden in de provincie Girona in Catalonië. Daar is al 2300 hectare verwoest. Taylor Swift en Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop te lezen was dat de zangeres en voetbalplayer getrouwd zijn. Er waren ook veel fans.
19: Taylor Swift. We're so excited to be Swifties for this long. And
20: she's relatable. Travis is relatable. So a lot of people just come to because they want to just be a part of that.
17: Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij stierf ruim 4 maanden geleden na een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Hij was 86. Normaal zou hij in maart begraven worden, maar dat werd door de oorlog uitgesteld. Vandaag zijn al duizenden gelovigen de kist gaan groeten in hoofdstad Teheran. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. Op het WK voetbal zijn de laatste 8e finales bekend. Colombia versloeg Ghana met 1-0. Wereldkampioen Argentinië won pas na verlengingen met 3-2 van Kaapverdië. Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. En onze nationale basketmannen, de Belgian Lions, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. Ze verloren gisteravond van Frankrijk met 72-80. Met nog 1 wedstrijd te gaan, kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor dat WK. Het is zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden. Begin volgende week nog iets warmer.
16: M&M
21: Throwback.
16: Fabian Hermans.
15: I wanna talk to you, of ja toch Mika, die vorige week nog in België was en nu met Grace Kelly. Goedemorgen.

0: Even terug naar Werchter Boutique vorige week. Maar deze week is het gewoon full-on Rock Werchter, dat nog steeds bezig is trouwens. Moest je er vandaag ook naartoe gaan. Oh, het wordt ook een topdag. Maar gisteren was toch ook wel de moeite met die XX onder andere. En dan is het vandaag al de voorlaatste dag. Zeg, het gaat snel. Voor je het weet zitten we al aan Tomorrowland. En voordat je het weet is het Pukkelpop. Het vliegt altijd voorbij. Dus goed genieten vandaag als je gaat. En goed insmeren ook, want ik denk dat het de warmste dag wordt. Gisteren dus bangelijke show van de Teddy Swims ook. En Louis Capaldi. Ikzelf heb het op de livestream van VRT Max gevolgd. Wat ook wel echt een zeer goede view is trouwens.
1: Rock Werchter, how we doing? I'm Louis Capaldi. It's good to be here. Nice to be back with each and every one of you. How are we all feeling?
2: Mis niets van Rock Werchter live. Het hele weekend op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.

0: met hun top zomerschijf.
1: Romantica.
0: Bailando.
1: Melodia.
0: En zomer, dat wil ook zeggen sport. En nu komt het allemaal een klein beetje tegelijkertijd. Je hebt de grote sport-events die allemaal starten of bezig zijn. Zoals de Tour de France. Die start nu, vandaag, om 5 uur. En dit jaar in Barcelona, in España. Want ja, dat moeten ze altijd doen. Zo ergens spectaculair starten dat het vooral niet Frankrijk is. Maar toch vrij historisch dat het in Barça te doen is. En voor het eerst ook sinds 1971 opent de Tour met een ploegentijd. Rit. Toen ze meestal niet dan, blijkbaar dus. En deze keer wel. Belooft meteen grote dingen, denk ik. Dat vooral. Wout van Aert, die doet niet mee, jammer genoeg. Dat is eigenlijk vrij triest. Maar kijk, alle ogen zijn sowieso weer gericht op Pogacar versus Vingegaard. Dat is altijd het verhaal. En zeker het verhaal van deze Tour wordt wel links en rechts in de gangen gefluisterd. En Pogacar, die doet dat dit jaar met een Fries koppakje. Want hij heeft sinds kort ook zo'n kort blond kapsel. En daarover had hij dit te zeggen.
2: Yeah, I'm more aero. The white color absorb less sun, so I'm cooler. And I'm cooler.
0: Hij zegt dus dat hij door het korte kapsel het iets koeler heeft dan het koppakje, maar dat hij ook gewoon cooler is als in yo-yo-yo. Goed hoor, Pogacar, doe maar. Daarnaast zijn er ook veel andere sporten. Wimbledon is bezig met Elise Mertens, Sisu Berges, die speelde daar vandaag. En natuurlijk het WK voetbal, blijf maar gaan. Ik zelf moet nog altijd een klein beetje bekomen van afgelopen wedstrijd van de Rode Duivels. Ik dacht echt niet dat het nog ging gebeuren. En uiteindelijk, in die laatste 10 minuten, ik moet het jou niet vertellen, je was er sowieso bij. Ze spelen pas terug dinsdag nacht om 2 uur tegen de VS. Dat gaat ook wel beloven, denk ik. Ga jij wakker blijven? Dat vraag ik me vooral af. Maar vandaag kijk ik dan ook weer uit naar Marokko versus Canada om 7 uur. Het wordt sowieso spectaculair, maar dat is het altijd, het WK. Dus ja, ik ben zeer benieuwd wat die Rode Duivels gaan doen. Ik hoop gewoon dat ze het WK winnen. Kijk, speaking into existence, zeggen ze dan. Nu met Geronimo en Shepherds.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
6: Zalando. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
9: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we... Kom koken.
11: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: €99. Lunch Garden.
1: Lotto is op zoek naar een mond.
2: Habik.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Ja, dat kan ik wel smaken.
1: Of specialiteiten over de hele wereld.
2: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
3: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: M&M Throwback.

was niet uitverkocht trouwens. Tegenwoordig een ding dat artiesten vaak meemaken, dat de shows gewoon niet uitverkopen. Maar dat is helemaal oké. Want ze kreeg bijna overal 5 sterren. 4 tot 5 sterren, omdat iedereen zo enthousiast was. Ze is misschien 47 jaar, maar kan blijkbaar toch nog steeds een geweldige popshow neerzetten. En trouwens, die leeftijd heeft daar niks mee te maken. Madonna die bracht nog een heel album uit, brengt je terug naar de club. Die is ook al een quote-unquote dagje ouder. Maakt allemaal niet uit, want ze danst daar rond op dat podium alsof er nog geen dag gepasseerd is, die Robin. Echt knap. En ik heb ze toen gezien bij Harry Styles. Ik vond het toen ook wel heel leuk, maar het kwam voor mij wel iets minder over of zo. Ik denk dat ze echt, werd ook tegen mij gezegd, je moet ze echt zien in haar eigen show, op niet zo'n grote arena als toen bij Harry Styles. Dat was voor haar veel te groot, veel te uitgebreid. Dus nu heb ik wel een klein beetje FOMO dat ik niet naar die ING Arena ben geweest om ze toch nog een tweede kans te geven. Want ze heeft echt bangers, zoals natuurlijk Dancing on My Own is er eentje van. En With Every Heartbeat samen met Clear Up, die ga je ook wel kennen. Wordt misschien niet zo vaak gespeeld, maar het blijft wel echt een schijf. Schijven, dansmoves, ze heeft het dus allemaal. Robin.

Robin en ook Luc, die zegt, muziek staat geen leeftijd op. We kennen evengoed leuke schijven van alle tijden. En daar heb je helemaal gelijk in, Luc. We zijn nu ondertussen 9:30. Dat wil zeggen dat het tijd is voor het beste hierbij. En met een throwback. En dat is de 9:50. Dat wil zeggen, tot 10:00 krijg je de beste hits, de beste schijven, de beste bangers van 2010 tot 2019. Beginnen doen we met Ariana Grande en Nicki Minaj en Jessie J. Ariana, die trouwens onlangs 3 shows van haar tour, die er trouwens echt bangelijk uitziet, waar ik ook echt van kan beginnen blijten, omdat die niet naar België komt, heeft ze toch wel moeten afzeggen of verplaatsen voor veiligheidsredenen in Brooklyn en Boston. En dat zegt ze wegens problemen met de productie en dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Dus gaat ze toch even dat allemaal herbekijken en zien dat het veilig kan. Goed bezig, Ariana. Goed bezig. Dat sowieso. Met een bang in the room. Met Bang Bang nu.

0: Instagram van Dimitri Vegas en Like Mike. Dat geeft je al helemaal die Tomorrowland vibes.
1: What's up, Tomorrowland?
0: Het is bijna zover.
1: Are you guys ready to do this?
0: En er zijn een paar mensen ook, luisteraars van M&M, die zeer gelukkig gaan zijn, of zijn geweest de afgelopen week. Want een hele week lang werd er in de ochtendshow met Julie en Robin werden er tickets weggegeven voor Tomorrowland Full Madness passen. En nu denk je van, moet ik nu goed luisteren? Dat sowieso, maar nee, ik heb helaas geen tickets meer in mijn broekzak steken. Maar ik hoop dat jij er hebt kunnen winnen of alsnog er toch kan fixen voor die Tomorrowland dit jaar. Nu iets helemaal anders, een kleine battle. Want er zijn zoveel goede songs in de teens dat ik dacht van, oké, ik ga jou even een keuze geven. Een dilemma tussen twee goede bangers en een echte banger battle houden. En deze keer is de categorie One Hit Wonders uit de teens. Natuurlijk, als je denkt One Hit Wonder uit de teens, staat er sowieso deze in. Call Me Maybe. Terwijl heel stiekem gezegd, ze heeft nog wel een paar andere singles die het ook wel goed gedaan hebben. Maar toch, mensen gaan ze alleen maar onthouden van deze. Call Me Maybe, als je deze graag straks zou willen horen, dan stuur je A in de app van M&M. Maar aan de andere kant van de ring staat ook wel een goede contender, een goede deelnemer. Namelijk... toch ook wel... een one-hit wonder. Omi met Cheerleader. Als je deze straks graag wil horen, dan stuur je B in de app van M&M. Het is dus aan jou. Als je Carly Rae Jepsen wil horen, is het A met Call Me Maybe. En Omi met Cheerleader, dat is een B. Stuur je gewoon even door in de app van M&M.
2: Meti-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials. In de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
4: Ja. U hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Heyo, wat bedoelt u daarmee?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
9: Zeevogel in 5 letters. Ja. Nee.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

0: Sam Smith met Money on My Mind. Dat zit ook altijd non-stop in mijn gedachten. Centen, geld. Want op wie heb jij gewed voor deze banger battle? Er staan er twee tegenover elkaar en jij mag kiezen in deze battle. Langs de ene kant op A stond Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. En op B Omi met Cheerleader. Alle twee soort van one-hit wonders in of uit de teens. En wie de beslissende stem heeft, dat is Rini uit Sint-Petersleeuw. Een heel erg goedemorgen, Rini.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, naar waar ben jij onderweg? Want je zit in de auto.
1: Ik ben onderweg naar mijn nieuw appartement. Ik ben vandaag aan het verhuizen.
0: Dat is niet waar, echt? Oh.
1: Ja.
0: Oh, en naar waar verhuis je?
1: Naar Kessel in Antwerpen.
0: Oké. En je komt nu van Sint-Pietersleeuw, dat is... is dat Vlaams-Brabant?
1: Ja, correct.
0: Oké. En van waar de move? Was je het een beetje beu of...
1: Ik ga gaan samen wonen.
0: Oh.
1: Mijn vriend komt vandaan, dus ik ga naar daar gaan wonen.
0: Ik dacht het. L'amour, de liefde. En heeft hem jou echt moeten overtuigen om naar daar te gaan? Of had je zoiets van, oké, mijn valies is al gepakt?
1: Ja, het was eigenlijk direct de
0: slit door. Oké. Maar ik weet niet, zijn je ouders of zo? Ben je oorspronkelijk uit Sint-Pietersleeuw?
1: Ja, ik ben vandaar.
0: Oké, dus af en toe ga je er nog wel terug naartoe.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Zeg Rini, nu ter zake even de banger battle. Wie mocht het voor jou zijn? A of B?
1: B.
0: B, dat is dus Obi met Cheerleader. Waarom vond je die de beste van de twee?
1: Ik heb dat altijd een dikke banger gevonden.
0: Oh,
1: ik
0: voilà.
1: Ik had altijd wel horen.
0: Soms heb je niet meer nodig dan dat. Zeg, veel plezier en succes met verhuizen. En dikke merci om even te bellen, hè.
1: Dankjewel.
0: Dada.

duivels. Die nu waarschijnlijk in de massagestoel liggen of zo. I don't know. Net zoals jij zou moeten doen op deze zaterdag. Geniet er nog van, zometeen met Wouter van den Breen. Die komt jouw beste hits geven in de M&M 50. Maar eerst nog Without You.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
5: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
8: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
9: Wow, de grootste schommel van de wereld.
10: En een avonturenparcours.
8: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
11: Bellewaerde!
8: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
12: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
13: 14 nieuws.
12: Met Charlotte Krul.
14: De politie zal meerijden in de trein. En dat zal de hele zomer gebeuren, tussen Brussel en de kust, dat schrijft het Nieuwsblad. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meerijden. Op die manier moet overlast snel aangepakt worden, zegt de federale politie.
15: Voornamelijk zijn dat grote groepen jongeren die dan voor overlast zorgen. En dat is de reden waarom er meer politieaanwezigheid gaat zijn op de treinen, maar ook in de stations. De spoorwegpolitie samen met de lokale politiezones, voornamelijk op de as Brussel, Gent, Brugge, Oostende. En dan ook natuurlijk met Securail van de NMBS samen. En het is om ervoor te zorgen dat die situatie beter gemonitord wordt, maar ook dat we sneller ter plaatse zijn als er zich problemen zouden voordoen.
14: De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van president Trump. Hij had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme van progressieve democraten en migranten.
16: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country.
14: Over heel de VS zijn er festiviteiten en vanavond zou Trump in Washington D.C. speechen en daarna is er een enorme vuurwerkshow gepland. Op het WK voetbal zijn de laatste 8e finalisten bekend. Colombia versloeg Ghana met 1-0. Wereldkampioen Argentinië won pas na verlengingen met 3-2 van Kaapverdië. Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. En intussen bereiken de ticketprijzen voor de 8e finale tussen België en de Verenigde Staten maandagnacht op het WK recordhoogtes. De populariteit van de ploeg van gastland VS heeft daar veel mee te maken, want sinds de Verenigde Staten zich plaatste als groepswinnaar was de minimumprijs voor de 16e finale tegen Bosnië €2.700 voor een ticket. Voor de wedstrijd tegen onze Rode Duivels ligt de gemiddelde verkoopprijs op €5.300. De beste plekken in het stadion kosten momenteel €9.300. Het is zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden. Begin volgende week een beetje warmer.
13: M&M.
17: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
13: Wouter van den Breen.
12: Een zak met 50 vers gebakken hitjes gaan afhalen bij de bakker en zijn daar bovenop nog eens jouw lievelingssongs. Je mag aanvallen zometeen. Eerst heel even terug.
13: 3,
12: om de drie allerbeste van vorige week op te frissen. Met Samber, die al een paar weken zijn tentje in de top 3 heeft opgezet, dankzij heel veel stemmen achter zijn naam. Homewrecker. Wordt dit het bommetje van de zomer waarbij iedereen zijn handen in de lucht steekt op de dansvloer? Another is alleszins goed op weg met Talk To You. Let me take you high, so I can show you love.

Ook in de zomervakantie tellen we jouw 50 favoriete hits van het moment af in de M&M 50. Met Max en Andy Grammer die net achteraan hingen met rugnummer 50, The Thing I Love. En zo zijn we vertrokken voor 3 uur. Jouw favoriete hits van het moment, want het is jij die de muziek hier kiest. Via VRT Max kan je altijd jouw top 3 achterlaten voor de M&M 50 met jouw lievelingsnummers van het moment. En zo klimmen wij samen hier naar de top elke zaterdag tussen 10 en 1. Maar sommigen die hadden net iets minder geluk om niet meer bij de 50 allerbestes te zijn. We gaan afscheid nemen van deze hit.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: M&M Live.
2: Die mocht Angèle super exclusief interviewen. En ze heeft aan Angèle kunnen vragen waarom ze zowat een nieuwe sound heeft ontwikkeld.
3: The question I get the most from the fans is like, why did you change vibes?
4: Maybe before that, I was being a little more like controlling and curating what I was doing. Because I felt maybe less confident and I was touring. And so I was not in a very creative space. And being, you know, done with tour and being only making music for myself was a very freeing process that allowed me to try new stuff and work on new projects.
2: Na de drukte heeft ze een beetje tijd gevonden om zich opnieuw te laten inspireren en vandaar dus ook wat een nieuwe, ja, een beetje donkere sound die je zo meteen gaat horen. Maar een vraag die ook heel veel binnenkwam is natuurlijk of Angèle met die andere Belgische superster wel eens zou willen samenwerken.
3: When will you collab with Pommeline Thijs?
4: I think I met her probably. I don't know. Ik weet niet.
2: Ik heb geen ja gehoord, maar ik heb ook geen nee gehoord. Wie weet wat zit daar nog aan te komen. Angèle alleszins nu solo, nog zonder Pommeline Thijs voor alle duidelijkheid. Met Diele, haar nieuwste op 49.
5: Nieuw in de M&M 50.

Het is hier een hele week M&M Madness geweest met elk uur kansen op een Weekend Tomorrowland. Al onze full madness passen die zijn uitgedeeld, dus het is aftellen naar 17 juli. Nog minder dan 2 weken en dan begint Tomorrowland 2026.

0: een versnellingsje achteruitzicht voor Miles Away van Offenbach. 11 plaatsen naar achteren, maar wel nog altijd de langst genoteerde. Meer dan een half jaar intussen zijn ze hier gas aan het geven. En de nummer 50 van vorige week stond aan de rand van de afgrond, maar heeft zich herpakt dankzij jouw stem. 5 plaatsen erbij op nummer 45 zometeen.
1: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Zeg de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: De Vos Lemmes.
7: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel, leef beter. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
9: M&M
8: 50.
9: Nummer

is deze niet van de nummer 1 weg te krijgen. Een ongelofelijke megahit daarvoor. Sam Fender en Olivia Dean hier ietsje minder. Maar dankzij jouw stem toch nog in de M&M 50 deze week. M&M. En dat geldt ook voor de volgende. Ik mag normaal geen stemadvies geven. Ik moet hier onpartijdig blijven. Maar ik heb toch een heel grote voorliefde voor deze hit van Ariana Grande. Die een beetje van onder blijft hangen. Mag naar boven voor mij. Hate That I Made.

0: Ariana Grande in de M&M 50, nummer 43. Goedemorgen, het is 10:30.
1: M&M 50.
2: Wouter van den Breen.
0: En zullen we er nog eens een nieuwe tussen gooien op nummer 43? Wel, het is eentje waarbij luisteraars Linde, Tessa, Ineke, Yusra en Arthur allebei... of allemaal iets gemeen bij hebben. En dat is dat ze allemaal liefde op het eerste gezicht ervaren hebben bij de nieuwe song van Summer. Die is echt ondertussen het laatste jaar een superartiest geworden. Ik denk dat er heel veel mensen ook uitkijken naar zijn optreden op Pukkelpop in augustus. En de hits die blijven maar volgen, de ene na de andere. Homewrecker, die stond er vorige week nog in de top 3. En de volgende, die staat al klaar. En wij hebben er een extra gouden lintje rond gespannen deze week.
1: De grootste hits ontdek je hier... op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
3: Brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
1: The official sound of summer.

0: kan je aan de Jupiler Towers deze Nina Blik zien. Onze eigen M&M-DJ die gaat het daar sowieso plat spelen. I don't know in de M&M 50.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: M&M
3: 50.
2: Nummer 1.

Bazaar bij de allereerste 10 hier nog in de M&M 50. 41 was voor hen... M&M 50. We kregen net een berichtje binnen in de M&M-app van Lennart. Stuurde een foto door van hem met zijn maten vanop de camping van Rock Werchter. Allemaal met zeer kleine oogjes nog om 20 voor 11. Het is daar redelijk plezant geweest. Festivaldag 3 natuurlijk daar ook al. En dan deze de sfeer wel een beetje kan aanscherpen. Een van de dancehits van dit moment. Klimt hier beetje bij beetje ook naar boven in jouw M&M 50. Free Your Mind van Prospa.

blije berichtjes van de fans van Basera, want All Because of You gaat erop vooruit. 8 plaatsen naar boven in de M&M50. En als je dacht, oh, we gaan zachtjes die zaterdag inglijden. Think again. 38.

0: Elizabeth Taylor staat op 37. We zagen Angèle en Somber hier in het achterste deel van het peloton. Een nieuw verschijnen in de M&M 50. Nog eentje maakt zijn debuut hier op 36. Het is een Duitse DJ met een Latin zangeres. En dat is een topcombo voor een dikke zomerhit. En met dat de temperaturen volgende week weer de hoogte ingaan, denk ik dat deze op het perfecte moment de M&M 50 komt binnenstromen. Nummer 36 is voor Sorry Papi.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de M&M.

0: Of zoals Janne het zegt in de M&M-app, dit lied maakt mij altijd mega goed gezind. Jelly Roll, laten we zo nog een klein beetje harder schijnen op zaterdagochtend. I'm Good, nummer 35 in jouw M&M 50. Zometeen tellen we de hits verder af.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a mausoleum van Lynch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lynch Garden. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Helemaal.
7: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
8: Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
11: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
12: De politie zal meerijden in de trein. En dat zal de hele zomer gebeuren tussen Brussel en de kust. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meerijden. Zo moet overlast snel aangepakt worden, zegt de federale politie.
13: Het is op basis van een risicoanalyse. Dus het aantal extra agenten varieert van dag tot dag en ook van plaats tot plaats. Dus zowel op de treinen richting de kust, maar ook op de treinen die terug naar het binnenland rijden. In de stations bijvoorbeeld gaan er ook agenten in burger zijn en ook op de treinen om situaties te kunnen monitoren en eigenlijk te kunnen zien welke groepen eventueel voor overlast zouden kunnen zorgen om daar dan tijdig op te kunnen ingrijpen.
12: In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een stepper gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De step botste op een kruispunt tegen een auto. Volgens het parket blijkt uit een eerste onderzoek dat de stepper voorrang had moeten geven. De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. Over heel de VS zijn er festiviteiten. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van president Trump en hij had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme van progressieve democraten en migranten.
14: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country.
12: Intussen is paus Leo de 14e aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa en hij wil daar op deze onafhankelijkheidsdag van de VS de boodschap geven dat migranten beschermd moeten worden. Hij wijst de Amerikanen erop dat de Verenigde Staten net zijn ontstaan door migratie. De paus gaat daarmee in tegen de anti-migratiepolitiek van president Trump. Lampedusa is een Italiaans eiland in de Middellandse Zee en een van de belangrijkste plekken waar migranten uit Afrika aankomen in Europa. En de ticketprijzen voor de 8e finale op het WK voetbal bereiken recordhoogtes voor de wedstrijd tussen België en de Verenigde Staten maandagnacht. De populariteit van de ploeg van gastland VS heeft daar veel mee te maken. Want sinds de Verenigde Staten zich plaatste als groepswinnaar, was de minimumprijs voor de 16e finale tegen Bosnië €2.700 voor een ticket. Voor de wedstrijd tegen onze Rode Duivels ligt de gemiddelde verkoopprijs op €5.300. De beste plekken in het stadion kosten momenteel €9.300. Het is zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken. Kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden.
11: M&M.
15: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
11: Wouter van den Breen.
0: Camille die doet haar circustruc zometeen ook in de M&M 50. Maar eerst een Spaans rondje Loco Loco met Gordo en Reinier Zonneveld.
2: Sound of Summer.
16: The official Sound of Summer.
2: 34.

Camille die vind je heel de zomer in haar circus in Oostende met Nu dat je weg bent. 8 plaatsen naar boven in de M&M 50 en Berre. Ja, die heeft een redelijk stille zomer. Die heeft gisteren ook nog rondgelopen op Rock Werchter. Heeft daar onder andere genoten van Louis.

0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: M&M Live.

0: krijgen niets.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Adventure is everywhere.
5: Kom naar de Solden.
6: Nee, Solden.
5: Solden?
6: Een S Solden bij AS Adventure.
5: AS, dat is ook al mijn S.
6: Ja, Solden bij AS Adventure.
5: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
6: Nee, het is Solden.
5: Shit, hè.
6: En zondags open.
5: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
7: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
8: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
10: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
11: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
12: Amai, schoon.
11: Ja, ja.
12: En dat past binnen jullie budget?
11: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Mm, slim.
11: Prachtige keuken, hè?
12: Ja.
13: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
14: Ego Keukens.
13: Nu solden tot 30% korting.
15: M&M
16: 50
15: nummer 29.

Goedemorgen op zaterdag voormiddag. Dat is jouw vaste afspraak met je lievelingssongs van u. De hits die de meeste stemmen kregen via VRT Max, die hoor je in de M&M 50. Dus stuur jou de top 3 door, want dat is de enige manier om je favorieten hoger te krijgen. En na Basten van Stella Lefty is het tijd voor 3 hits van bij ons die hier klaarstaan in ongeveer het midden van de M&M 50. Het zijn misschien ook allemaal kanshebbers op de grote trofee VRT Zomerhit. Want komende maandag dan ontdek je de 20 genomineerden die dan kans maken om op het einde van de zomer gekroond te worden tot de zomerhit van dit jaar. Je kan al info terugvinden via VRT Max, ook wanneer de opnames zijn en ook de tv-shows worden uitgezonden. Want alle genomineerden die treden ook sowieso een keer op in Blankenbergen. Daar beleef je het allemaal deze zomer. Ik denk zo heel diep in mijn buik dat DJ Licious en Milo ook wel eens een kansje zouden kunnen maken. Maandag kom je te weten, ze staan hier alvast op nummer 28.

0: Reggie en Linda die toeren ook weer heel Vlaanderen rond deze zomer. Madison zal er niet ontbreken in hun set. We zitten in het midden van de M&M 50. Het is ondertussen ook 11:30 op zaterdagmiddag. En op de E40 richting de kust moet je een half uur ondertussen filegolven rekenen. Tussen Erpenmeren en Loppem. In Wetteren is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je vertraagt nog 10 minuten op de A12 richting Bergen op Zoom bij Stabroek. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval. Richting Gent nog 10 minuten erbij van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel.
1: 50.

J-Lo en David Guetta in het midden van jouw lijst met de favoriete hit. M&M 50. En je hebt ook gekozen voor deze hier. Die trompetjes die ken je ondertussen al. En misschien ben je een van de lucky few die vanavond naar Amsterdam gaat. Want daar speelt Bruno Mars zijn tweede concert van drie in de Johan Cruijff Arena. Dat gaat zo ongelooflijk goed worden. Ik ben zo jaloers voor iedereen die erbij is. Al een klein beetje opwarmen daarvoor met Risk It All. For just a

0: Trompet in de M&M50. De favoriet van Hanne, Kaat en Ruben staat klaar. Ze hebben op nummer 1 allemaal gezet. De nieuwe van Alex Warren.
1: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

zo'n goeie dit om het raampje van de auto naar beneden te doen. Elleboog op de deur en meeknikken terwijl de zon in je gezicht schijnt. Passenger van Alex Warren, 4 plekken naar boven in de M&M 50. En de familie Vleeming zit momenteel niet in de auto, maar die zitten met z'n allen samen op een bootje. Ze sturen een foto door. Veel plezier daar.

0: Ja, een jaar geleden was zij de headliner, of een van de headliners van Rock Werchter. Olivia Rodrigo natuurlijk. Drop Dead hier op 21, wel 6 achteruit gegaan. En dan kreeg al een berichtje van Lotte die onderweg is naar Rock Werchter voor festivaldag 3. En vanavond, dan is 21 Pilots daar degene die de mainstage afsluit. Dus heel veel plezier als je vandaag naar het festival gaat. Ik heb nog heel veel goede muziek mee om jou alvast in de sfeer te krijgen. Misschien een beetje te laten dansen, want we duiken al de top 20 in.
1: M&M 50.
2: Hey, it's Martin Garrix.
3: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
0: En dat met deze twee buddies die het gewoon nog eens opnieuw doen. Zoals ze zingen, Repeat It op nummer 20 in jouw M&M 50.

0: Love to Be in Love in de top 20 geraakt van de M&M 50. Ik ben bij het tellen van die stemmen trouwens één naam geweldig veel tegengekomen. Maar echt heel veel.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de M&M 50.
0: Maar liefst 10 plaatsen gaat ze naar boven. Een van de nieuwe superstemmen van dit moment. Sienna Spyro, Material Lover. Nummer 18.

sterkste stijger in de MRM50. Een beetje soul, een beetje jazz, een beetje pop. Het is een ideaal recept van Sienna Spyro. Dit komt er straks nog aan.

0: Want na 12 uur is tijd voor de kopgroep van de M&M 50 met sowieso daarin Meteor, Lost Frequencies en natuurlijk ook Shakira.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
0: Twaalf uur, een hele goede middag.
5: 14 uur.
0: Krijg je van Charlotte Krul.
6: De prijzen in de supermarkt zijn lichtjes gedaald. En dat is voor het eerst in meer dan 4 jaar tijd. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Test aan Koop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Vooral groente en fruit zijn goedkoper geworden. Andere producten zijn wel nog duurder geworden, zegt Test aan Koop.
7: Dan kijken we vooral richting vers vlees, verse vis. Lamsvlees bijvoorbeeld is een heel pak duurder geworden. En ook koffie, hebben we de voorbije jaren gezien, is al heel veel gestegen en is ook het voorbije jaar toch wel weer gestegen. Een 5-10% afhankelijk of je gemalen koffie wil of koffie in pads.
6: Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Seppe Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten met vluchtelingen. En Filip Heijmans, daar zou van alles fout zijn gelopen.
8: Ja, verschillende mensen getuigen daarover in de krant. Het project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant is al enkele jaren een succesverhaal. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen nu dat Seppe Nobels het personeel ook inschakelde voor privéprojecten en dat geld dan vooral voor zichzelf zou hebben gehouden. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Nobels betwist alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
6: De politie zal meerijden in de trein en dat zal de hele zomer gebeuren tussen Brussel en de kust. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meerijden. Overlast moet zo snel aangepakt worden, zegt de federale politie.
9: Het is op basis van een risicoanalyse, dus het aantal extra agenten varieert van dag tot dag en ook van plaats tot plaats. Dus zowel op de treinen richting de kust, maar ook op de treinen die terug naar het binnenland rijden. In de stations bijvoorbeeld gaan er ook agenten in burger zijn en ook op de treinen om situaties te kunnen monitoren en eigenlijk te kunnen zien welke groepen eventueel voor overlast zouden kunnen zorgen om daar dan tijdig op te kunnen ingrijpen.
6: En paus Leo XIV is op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij bracht er een bezoek aan een migrantenkerkhof, sprak met migranten en hulpverleners en hij leidde er ook een mis. Hij wil daar ook op de Onafhankelijkheidsdag van de Verenigde Staten de boodschap geven dat migranten beschermd moeten worden. Hij wijst de Amerikanen erop dat de Verenigde Staten 250 jaar geleden net ontstaan zijn door migratie. De paus gaat daarmee in tegen de anti-migratiepolitiek van president Trump. Lampedusa is een Italiaans eiland in de Middellandse Zee en een van de belangrijkste plekken waar migranten uit Afrika aankomen in Europa. Deze namiddag opklaringen, later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken, kans op een plaatselijke bui en tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer.
5: M&M.
10: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
5: Wouter van den Breen.
0: De ronde van Frankrijk start vandaag, maar hier is de finish van de M&M 50 al bijna in zicht. Binnen dit en 16 hits ken je de nummer 1.
10: The official sound of summer.
5: The official sound of summer.
10: M&M. 17.

Een maand terug heeft Harry Styles duizenden fans in Amsterdam gek gemaakt met heel veel concerten. Maar die discobollen zijn intussen verhuisd. En het podium van de Johan Cruijff Arena, ja, die is ondertussen opgeblonken voor een meerdere keren show van Bruno Mars. Die speelt daar vanavond zijn tweede concert en die komt er zo meteen ook al aan in de M&M 50. I Just Might krijg je na Lost Frequencies en Live It All. M&M.

0: energie-rebellie.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

Mio is heel erg blij met Bruno Mars op de radio. Dit zijn ook de M&M 50, de beste hits door jou gekozen op één rij. En Olivia Dean die mag ook niet ontbreken in die Polonaise. So Easy to Fall in Love staat op nummer 14.

0: Exit, top 10 voor Aaron en ook voor Olivia Dean. Beide zijn ze eruit gekegeld, want kregen niet genoeg stemmen meer om bij de 10 allerbeste in de M&M 50 van 4 juli te staan. Wil zeggen dat er daar toch wat verschuivingen zijn in de kopgroep en dat is belangrijk natuurlijk. Want het gaat over 3 plaatsen die het belangrijkst zijn. De bronzen, de zilveren en de gouden medaille. Je bent nog een minder dan een half uur verwijderd en dan weet je wat jouw favoriet van het moment is. We komen dichter bij die top 10 met zometeen Turn the Lights Off.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
7: In Volleyball!
8: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op Walibi.be.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a mosselle van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
11: Zeg de Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Zie dit. Ik heb de Andalous mee voor onze barbecue.
12: Schitterend. Bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
11: Doorbakken.
12: Zeker?
11: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Befa. Leef beter. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be. M&M
3: 50.

elk feestje en elk festival deze zomer mag je deze sowieso verwachten. En iedereen gaat beeld met Turn the Lights Off op nummer 12. En de DJ's boet jou even aan kan schuiven. En er komt hier een gitaartje in de plek. Het is die van Cameron Whitcomb, net voor de top 10. Strandt hij met Kingdom of Fear. I'll show you

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en Nooduitgang. Die zitten in het hart van Paulien, Veerle, Nikki en Tina. Allemaal grote fans en trouw gestemd op hun favoriet. De top 10 geopend bij deze. Goed gedaan, Meteor. Kijken hoe het op de weg gaat. Het is intussen bijna 12:30. En nog 114 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliezen 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent nog 20 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Je vertraagt 20 minuten op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. Dan nog file rijden in de richting van Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord, 10 minuten erbij. En op de binnenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Even terug naar gisterenavond, naar de mainstage van Rock Werchter.
1: M&M 50. Walter van den Breen.
0: Want daar kwam Terry Swims zijn tattoos tentoonspreiden. Maar natuurlijk ook al zijn hits zingen. Dit is Mr. Know-It-All.

0: gebeurd, jongens. Taylor Swift heeft de ring rond haar vingers. Ze is officieel mevrouw Kelce geworden gisterenavond in New York. Daar is ze getrouwd met haar verloofde Travis. Ze zijn man en vrouw geworden. Ze hebben het gevierd in Madison Square Garden. Een gigantische arena in New York. Dat moet een ongelooflijk feest geweest zijn.
1: M&M 50. Let's go!
0: Wij gewone stervelingen waren er niet bij, maar we kunnen wel gewoon een beetje verder feesten op de radio. Met Bebe Rexha en Faithless nu, New Religion. Deep.

0: pakken. 7 is nummer 7 gebleven. Kom het dichter en dichter bij de nummer 1 in jouw M&M 50. Zometeen is het aan nummer 6.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: M&M 50.

0: naar 6. Maar somber hoeft niet somber te zijn, want hij kwam aan het begin van de M&M 50 al binnen met zijn nieuwe song My Body Isn't Ready. Dus de fans die zijn strategisch een beetje hun stemmen aan het verdelen. Vandaar dat hij 3 plaatsen naar beneden zakt.
1: M&M 50.

is zover, jongens. Na Alex Warren met Fever Dream op 4. Ze mag je nu schrap zetten voor de top 3 van de M&M 50. De allerbeste hits van het moment die de meeste stemmen kregen via VRT Max. En ik kan je al zeggen dat die top 3 echt perfect samenvat hoe de zomer gaat klinken. Die eerste van drie topfavorieten, die heeft dit pianootje hier. En dan weet je al hoe laat het is. Voor de Bausa met Magnetic van 6 naar 3.

0: Uzel met Jamaican. Stilkens aan naar boven geslopen en nu de zilveren medaille in de M&M 50.
1: M&M.
2: Dit is jouw nummer 1 in de M&M 50.
0: Met een gouden bal scoren ze een hat-trick.
3: Hi, I'm Shakira.
4: What up, it's Burna Boy.

0: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo. Voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
4: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
2: Powered bij KBC.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Kom koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
11: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B-plus leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: 14 nieuws.
13: Met Charlotte Krul.
14: De prijzen in de supermarkt zijn lichtjes gedaald. En dat is voor het eerst in meer dan 4 jaar tijd. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden.
15: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld, die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
14: Koffie, vers vlees en verse vis zijn wel opnieuw duurder geworden. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Seppe Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten met vluchtelingen. En Filip Heijmans, daar zou van alles fout zijn gelopen.
16: Ja, verschillende mensen getuigen daarover in de krant. Het project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant is al enkele jaren een succesverhaal. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen nu dat Seppe Nobels het personeel ook inschakelde voor privéprojecten. En dat geld dan vooral voor zichzelf zou hebben gehouden. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Nobels betwist alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen. En dat ze het hier niet bij zullen laten.
14: En paus Leo XIV is op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij bezocht er een migrantenkerkhof, sprak met migranten en hulpverleners en hij leidde er ook een mis. Lampedusa is een Italiaans eiland en het is een van de belangrijkste plekken waar migranten aankomen die de Middellandse Zee willen oversteken. Het is niet toevallig dat de paus precies vandaag op Lampedusa is, zegt correspondent Andrea Vrede.
17: Hij heeft ervoor gekozen om juist op 4 juli naar Lampedusa te gaan, omdat dat natuurlijk voor hem als Amerikaan ook een hele belangrijke dag is. Het is de dag van 250 jaar onafhankelijkheid van Amerika. Hij was uitgenodigd om daar aanwezig te zijn vorig jaar al, maar in februari koos paus Leo er al voor om 4 juli door te brengen met migranten, want migranten zijn voor hem heel belangrijk.
14: Deze namiddag opklaringen, later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken, kans op een plaatselijke bui en tot 27 graden maximum. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan een beetje warmer.
3: M&M. Bob Storm.
13: Jouw zaterdagmiddag wordt plots een stuk mooier dankzij de boys van One Direction. Zometeen naar James Hype en Ferrari.

0: En What Makes You Beautiful. Een hele goede middag. Het is zaterdag 4 juli. En vanaf nu is het officieel, de zomer is begonnen hier op M&M. Daar zit je middenin, 5 uur lang. De beste zomerrit krijg je van mij tot 6 uur.
1: En Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: M&M Live.
0: Goed lekker mee, want het wordt vandaag een graad of 26. Strak blauwe lucht. Dus of je nu op een terrasje zit of onderweg bent naar...

0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: M&M Live.

0: over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Eeding en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
1: Nu op VRT Max.
4: Huh? Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Adventure is everywhere.
10: Kom naar de Solden.
11: Nee, Solden.
10: Solden?
11: Een S, Solden bij AS Adventure.
10: AS, dat is ook al mijn S.
11: Ja, Solden bij AS Adventure.
10: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
11: Nee, het is Solden.
10: Shit, hè.
11: En zondags open.
10: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
9: AS Adventure.
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
13: Zeevogel in 5 letters. Ja. Nee.
12: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
14: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
15: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
16: M&M.

Justin Bieber en Daisies. Het is best wel mooi weer vandaag. En zo'n mooie muziek liever krijgt er gratis bovenop. De volgende stem is een van de stemmen die je meteen herkent. Gracie Abrams, de dochter van filmmaker J.J. Abrams. Dat is de producer van alle recente Star Wars films. Maar ze maakt al lang haar eigen naam natuurlijk. Ze stond mee op de Eras Tour van Taylor Swift. En is een dikke vriendin met Olivia Rodrigo. Gracie Abrams.

Miles Smith en Stargazing hier op M&M. Ja, Stargazing, dat ga je nog even niet kunnen doen, hè, want zo in de zomer is het altijd laat donker. Dus voorlopig even nog niet, Miles Smith. Het is bijna 2:30, 66 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel door een defecte vrachtwagen. Vertraagt ook een kwartier op de A12 richting Bergen op Zoom tussen Staanbroek en Berendrecht. File rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten. Er is hinder ook nog op de N31 richting Zeebrugge-Sint-Andries door een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook.

Promiscuous van Nelly Furtado en Timbaland. Een legendarische song uit 2006. De terrasjes die zitten duidelijk vol, zie ik aan de berichten die binnenkomen in de app van M&M. Iedereen geniet van een frisse pint, een Aperol Spritz of gewoon een cola in de zon. Mag allemaal. Het zijn allemaal zomerse drankjes en daar past deze perfect bij. De nieuwe van Marshmello, de DJ met de witte helm die je overal herkent. Samen met countryster Kelsey Ballerini. Wat een topnaam. Dit is Another Drink. Pas.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: 30 ideeën voor pastaschotels.
3: In Libelle Lekker naar...
4: De 5 beste beleggingen van het moment.
3: In Trends of naar...
4: Belgische politiek achter de schermen.
3: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: M&M.

prachtig instrument, die trompet van Jason Derulo. Dat was een doordenkertje. Als je vandaag nog niet aan je to-do's bent gekomen, no worries. Je kan altijd opnieuw beginnen, zoals de mannen van Bazaar.

Tijd voor iets Belgisch. Dua Lipa, ja, die kent iedereen. Maar daarnaast hoor je Pierre de Mare, een Brusselaar. Die jongen die brak een paar jaar geleden door en mocht dus al naast deze wereldster staan. Met

0: sneaks van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
2: Powered by KBC.
3: Lotto is op zoek naar een mond.
4: Wat heb ik?
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
4: Ja, dat kan ik wel smaken.
3: Of specialiteiten over de hele wereld.
4: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
5: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Goedemiddag, het is 2:00.
0: VRT Nieuws.
8: Dit is Charlotte Krul.
3: De prijzen in de supermarkt zijn lichtjes gedaald. En dat is voor het eerst in meer dan 4 jaar tijd. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden.
9: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld, die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
3: Koffie, vers vlees en verse vis zijn wel opnieuw duurder geworden. In Antwerpen is iemand op een step aangereden door een brandweerwagen. Het slachtoffer is zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde op een kruispunt van de weg die de stad met de haven verbindt. De brandweerauto was met sirene en zwaailichten op weg naar een interventie. De omstandigheden van het ongeval in Antwerpen moeten nog onderzocht worden en ook wie de stepper precies is. In de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de sprintrace gewonnen voor de grote prijs van Groot-Brittannië. Antonelli haalde het voor Lewis Hamilton en Lando Norris. Wereldkampioen Max Verstappen finishte als 6e. Dankzij de overwinning vergroot Antonelli zijn voorsprong in de WK-tussenstand. En rond 5:00 start in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk met een ploegentijdrit. Christophe Van der Goor, een Tour de France die begint met een ploegentijdrit, dat zien we niet zo vaak.
10: Nee, de ploegentijdrit is nooit de meest sexy discipline van het wielrennen geweest. Daar kan straks wel verandering in komen, omdat nieuwe regels veel meer perspectief bieden. Namelijk, de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen. Waardoor we straks op de Olympische heuvel van Montjuïc al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten. Favorieten samen met Ineos.
3: Deze namiddag opklaringen, later stapelwolken, maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, temperaturen tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan elke dag een beetje warmer.
0: M&M.
8: Een week geleden werd het optreden van Katy Perry gecanceld, maar dat gaan we zo meteen dubbel en dik goedmaken. Na Topic en Breaking Me.

zingt ze eigenlijk praktisch over zichzelf, hè, The Wanted Cutaway. Vorige week op Rechter Boutique. Waar was ze? Ja, nee, het was natuurlijk niet verantwoord om haar nog te laten optreden op het einde van de avond daar, vanwege de weersomstandigheden. Veel berichtjes in de app van M&M daar nog altijd over. Amber van den Einde, die had ze heel graag live gezien. Jonathan Lana, 23 jaar, die stuurde ook nog. Ik heb echt de hele dag in de zon gestaan, mij zelfs verbrand en dan toch Katie niet gezien. Heel jammer, maar ik snap dat het moest omwille van de veiligheid. Alle chance kon je in de auto van de parking onderweg naar huis genieten van oneindig veel Katy Perry op M&M. Het was een keileuk amazing moment in de auto. Net als daarnet met The One That Got Away. Nu mag je meezingen met Eline de Daal. M&M. En dat is Vlaams talent. Dat knalt.

0: straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: M&M Live.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

Berre met How Beautiful This Life Is liever. Tomorrowland is weer in aantocht. De hele week lang kon je op M&M een Full Madness Pass winnen. En als er één naam is waar je elk jaar bij Tomorrowland opnieuw aan moet denken, dan is het toch wel Tim Burke. Dat was de allereerste artiestennaam van Avicii. Voor hij Avicii werd, voor heel de wereld hem kende, maakte hij als Tim Burke al deze zomerklassieker. Intussen jaren oud, maar nog altijd goed voor kippenvel. Romance.

DJ-licious en Magic With You. I miss this magic with you. En hij is al 2:30 geworden, zeg. 66 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel door een defecte vrachtwagen. Je vertraagt 10 minuten op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. Ook file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten.

En nu wordt het extra leuk, want dit weekend is er ook Werchter bezig. En het is daar feest natuurlijk, verschillende podia. En wie staat daar vanavond zelf op een podium? Onze eigen Nina Black. Terwijl jij naar haar luistert op M&M, maakt zij zich klaar voor Werchter. Want dit is ze samen met Loud en I Don't Know. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M&M. M

0: Ja, en Rockwerchter is natuurlijk niet het enige feestje dit jaar. Fantasia Festival komt er ook aan volgende week zaterdag op 11 juli, de Vlaamse feestdag. En ook daar zal je Nina Black kunnen zien, die een setje komt draaien. Maar ook Magic, Dino, passeren er allemaal. En als je weer wil gaan feesten, dan kan dat, want je kan nog tickets winnen voor Fantasia Festival via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Die time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
9: yellow! Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik. Voor de klim, de sprint, het geel, Wortje van Aert, Wortje van Aert.
9: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Yo, wat bedoel je daarmee?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
2: De koers in je oren met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we... koken.
13: Wat wordt het vandaag?
12: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
14: M&M.

Het lijkt echt alsof de hele wereld op Rock Werchter is als ik mijn Instagram open doe. Maar kijk, wij zijn hier samen op M&M vandaag. M&M. En we maken er gewoon zelf een leuk festivaletje van. Zometeen Cyndi Lauper met Girls Just Want to Have Fun. En de andere girl die graag fun heeft, dat is Lola Young met Messi.

0: Eminem en Rihanna met de Monster.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel. Leef beter. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Goedemiddag, het is 3:00.
2: VRT Nieuws.
4: Met Charlotte Krul.
5: In Antwerpen is iemand op een step aangereden. De man van 31 werd gegrepen door een commandowagen van de brandweer. Het slachtoffer is zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde op een kruispunt van de weg die de stad met de haven verbindt. De brandweerauto was met sirene en zwaailichten op weg naar een interventie. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De organisatie van Werchter Boutique gaat tickets een stukje terugbetalen nadat het festival vorige week zaterdag vroeger moest stoppen door het dreigende noodweer. De afsluiter Katy Perry kon daardoor niet optreden. Als je gewoon dagticket van €131 kocht, dan krijg je €20 terug. Kocht je een Golden Circle ticket van €184, dan krijg je €25 terug. Wie een ticket had, zal hierover een mailtje krijgen. In Zuid-Frankrijk, in het departement Aude, zijn nog altijd 150 brandweermensen de brand aan het blussen die donderdag is ontstaan. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet voorbij, dat zeggen de hulpdiensten. In 6 departementen in de regio geldt ook code rood voor brandgevaar. En op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog kleine bosbranden. In de streek rond Perpignan zijn gisteren 3000 mensen geëvacueerd. 3 grote campings zijn verwoest. En straks om 5:05 begint in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. De eerste rit is meteen een ploegentijdrit en door nieuwe regels kan dat meteen ook boeiend worden, zegt Christophe van de Goor.
6: Namelijk de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen, waardoor we straks op de Olympische heuvel van Montjuïc al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos. Wereldkampioen Pogacar kan voor een 5e keer de Tour winnen. Met amper 16 koersdagen verschijnt hij fysiek en mentaal fris aan de start als antwoord op de uitgebluste indruk vorig jaar in de ronde. De hoop op winst blijft levendig bij de concurrentie, maar wellicht is dat ijdele hoop.
5: Deze namiddag opklaringen, later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken, kans op een plaatselijke bui en tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer. M&M.
4: Ik ga een geheim wapen inzetten. David Guetta is verantwoordelijk voor veel onverwoestbare hits, maar dit is misschien wel de hardste.

sommige artiesten heb je maar een voornaam nodig om te weten ja, wie het is. Hè. Shakira is er zo eentje. Je weet zelfs niet wat de achternaam is van Shakira, maar ze loopt hier al 20 jaar rond. Allee, als de grootste artiesten ter wereld. Met deze nu, Zoo.

0: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor D-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van

0: Lijzen, gaan we?
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van De Lijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Lijzen winkels gewoon open.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Adventure is everywhere.
7: Kom naar de Solden.
8: Nee, Solden.
7: Solden?
8: Een S, Solden bij AS Adventure.
7: AS, dat is ook al mijn S.
8: Ja, Solden bij AS Adventure.
7: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
8: Nee, het is Solden.
7: Zitten.
8: En zondags open.
7: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.

onze big hit van deze week hoor je zometeen na Likie Lee. Is er eentje van Somber. Gaat over lichaamsonzekerheid en hoe dat in de weg kan staan van een relatie. My Body Isn't Ready. Een heel mooi liedje. Hoor je zometeen dus.

veel. En dat is een zomernamiddag. Perfect. Deep Down was dit van Alok. 4:30 op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. File rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Ook 10 minuten daar.

Als er een artiest is die echt een topzomer aan het beleven is, dan is het Bruno Mars. Hij is bezig aan zijn The Romantic Tour. Nog 3 keer in Amsterdam vandaag, morgen en dinsdag. Daarna reist hij door naar Madrid. Het is een show met heel veel soul, zoals je dat kan verwachten van Bruno Mars natuurlijk. Hè. Dit is hem, met

0: lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
1: De Frisco's, die zijn er al.
0: Frisco's.
1: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
0: Frisco's.
1: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.

Dankzij VRT hoef je niks van de festivalzomer te missen. Maar ook dit weekend kan je kijken naar alle livestreams van Werchter op VRT Max. Je kan zelf beslissen of je kijkt naar de main stage, de Barn Club, Sea of Nest. Kan allemaal via VRT Max. Je beslist zelf naar welk concert je wil kijken. Op je televisie, laptop, gsm. Het kan allemaal. Er zijn al heel veel leuke concerten geweest die je live hebt kunnen bekijken. Zoals Teddy Swims vrijdagavond, Louis Capaldi. En deze avond 21 Pilots na 11 uur. Make life safe.

Sierra Spyro en Material Lover. Echt een fantastische artiest eigenlijk, hè? Maar het is niet alleen. Je kent hem van de grootste boyband van de wereld, BTS, Jungkook. Maar hij kan het ook helemaal alleen. Deze plaat werd een paar zomers geleden een wereldhit en het blijft plakken. Dit is Seven.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Koffer gestolen in Kreta.
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
8: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
9: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
10: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
11: Powered by KBC. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Fantasia Festival.
14: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
13: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
14: Andron Herrick, Lil Kleine,
13: Poef,
14: André Hazes,
13: Koen,
14: Mark Witte K en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
13: Tickets via fantasiafestival.be.
14: Samen met M&M.
15: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu

0: Hier is Charlotte Krul.
1: De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Want vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het Vlaams departement Zorg roept daarom nu al op om jezelf en anderen goed te beschermen tegen de warmte.
2: De zon buiten houden, de gordijnen dicht houden, de zonnewering aflaten, zodat het binnen fris blijft. Anderzijds is het ook belangrijk om te kijken in de omgeving of dat daar geen mensen zijn die kwetsbaar zijn, die er misschien alleen voor staan, om te kijken of zij toch ook nog extra ondersteuning nodig hebben.
1: In de vorige waarschuwingsfase werd nog maar 2 dagen geleden gestopt. De organisatie van Werchter Boutique gaat tickets een stukje terugbetalen nadat het festival vorige week zaterdag vroeger moest stoppen door het noodweer. De afsluiter Katy Perry kon daardoor niet optreden. Als je een gewoon dagticket kocht, dan krijg je €20 terug. Kocht je een Golden Circle ticket, dan krijg je €25 terug. In Zuid-Frankrijk, in het departement Aude, zijn nog altijd 150 brandweermensen de brand aan het blussen die donderdag ontstond. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet voorbij, zeggen hulpdiensten. In 6 departementen in de regio geldt code rood voor brandgevaar. En ook op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog kleinere bosbranden. In de streek rond Perpignan zijn gisteren 3000 mensen geëvacueerd en 3 grote campings zijn verwoest. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens de nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina, uitgeschakeld. En Glenn Martens, dat is een ferme stunt.
3: Dat kan je wel zeggen met Jelena Rybakina, of Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse, al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina, die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon liggen. Het derde matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de 8e finales.
1: En bij de mannen speelt Sisu Berghs op dit moment ook in de 3e ronde. Berghs won de eerste set tegen de Brit Arthur Ferry. Opklaringen, later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken, kans op een plaatselijke bui en tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en het wordt al maar warmer.
0: En niet alleen op de festivals is het dansen geblazen, ook hier op M&M. Straks een throwback naar Mika, vorige week op Werchter Boutique. Eerst Tiësto.
4: The official sound of summer. M&M.

Imagine Dragons. En Believer, Terry Sims, die stond gisteren nog op Rock Werchter met een stem waar je echt geen genoeg van kan krijgen. Het is een beer van een vent vol tatoeages, maar ook wel een stem van goud. Hij brak bij ons door met Lose Control. En elke plaat die hij sindsdien maakte, voelt dankzij zijn stem een beetje als een warm dekentje.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op 4D Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
3: Powered bij KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: M&M Live.

0: de supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is €25. Ja.

0: die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa?
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
0: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Ja, mensen, blijf voetbal.

Lil Kick en Unstoppable. De muziek vandaag is ook unstoppable. Zeker deze. Wordt al 13 jaar oud. Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers met Get Lucky. Dat is misschien wel de zomerplaten, de zomerplaten. Daft Punk, dat zijn die twee Fransmannen met de robothelmen. Pharrell Williams, ja, daar moet ik niet veel meer uitleg bij geven. En gitaarlegende Nile Rodgers. Echt een goud nummer. Like the legend of the Phoenix. Get Lucky.

Goes Like an Anana van ons Peggy Goo. Ja, die hoort er ook bij, hè, op zo'n prachtige zaterdagnamiddag in de zomer. De zomer waarin jij hopelijk van alles leuk aan het beleven bent. Hè. Misschien wel aan het voorbereiden bent voor een barbecue vanavond. Of klaar bent om te gaan feesten straks. Ergens op een groot festival, zoals Rock Werchter. Maar het kan ook een lokaal festival zijn natuurlijk. Want zo zijn er ook heel veel in de zomer. Ik mag al eens hopen dat je aan het genieten bent dit weekend. En dat genieten, dat lukt alleen maar beter met hele goede muziek. En daarvoor heb ik nu Natalia meegenomen met

kan nog beter, want de namiddag die loopt op zijn einde, maar het feest nog lang niet. Dit is zo'n plaat die je voeten vanzelf doet bewegen. Ugel samen met Solto en Jamaican Bam Bam. Dus sta je in de keuken, in de tuin of in de file, je moet gewoon mee.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
7: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wow, de grootste schommel van de wereld.
9: En een avonturenparcours.
7: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
10: M&M.

Sheeran en Thinking Out Loud. Ongetwijfeld zijn er weer heel veel trouwfeesten deze zomer waarop dit nummer gebruikt zal worden als openingsdans. Ja, je kan het een beetje cliché noemen of zo, maar het is wel gewoon echt een heel goed nummer. 2014 ondertussen al, 12 jaar oud. Dat blijft een goede keuze. Ondertussen ook een berichtje van Marijke de Volder in de app van M&M. Marijke gaat vanavond samen met de vrienden barbecue in de tuin van hun pas gekochte huis. Proficiat, Marijke.

0: Jouw plannen ook altijd welkom in de app van M&M.
1: En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek?
0: En geniet van de vleesjes straks.
1: Leg die mobiel nou eens mee.
0: Op de barbecue, hè.

0: Keep On Moving. Exact wat we gaan doen, hoor. Straks nog met Higher Love van Kygo en Whitney Houston. Eerst mijn favoriete Nederlandse duo. Zo'n mooie mensen zijn dat. Suzanne en Freek hebben al veel te verduren gehad in hun leven. Is niet zo leuk. Maar dit nummer, dat is echt een van de OG-songs. Goud, dat geeft altijd kracht. Nu ook.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Lotto is op zoek naar een mond.
3: Heb ik?
2: Die wekelijks sterrenrechten wil proeven.
3: Ja, dat kan ik wel smaken.
2: Of specialiteiten over de hele wereld.
3: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
4: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
5: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: This is a mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be.
11: Proximus. Think possible.
12: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
13: Wat wordt het vandaag?
12: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
14: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
15: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

0: Dit is Charlotte Krul.
1: En we gaan meteen naar het wielrennen. Want de Ronde van Frankrijk start met een ploegentijdrit in Barcelona. Rond dit uur rolt het eerste team van het startpodium. En Christophe Van de Goor, is die 113e editie van de Tour nu officieel begonnen?
2: Bijna. Over een kleine 3 minuten gaat de eerste ploeg van start in de tijdrit over 20 kilometer. Langs een aantal iconische plekken en bouwwerken. Zoals natuurlijk de Sagrada Familia, om dan te finishen op de Olympische heuvel van Montjuïc. En nog niet zo lang of nog niet zo vaak is deze ploegentijdrit zo gehyped als nu. Waarom? Dat heeft alles te maken met een nieuwe regel waarbij de individuele tijd van iedere coureur telt. De strijd voor de gele trui zal daarom meteen tussen de kopmannen worden uitgevochten om Pogacar, Vingegaard en andere Evenepoels misschien nu al kostbare tijd te doen verliezen.
1: Dankjewel, Christophe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gestund door in de derde ronde Jelena Rybakina uit te schakelen. Dat is het nummer 2 van de wereld en voormalig winnares. Mertens haalde het in 2 sets en staat zo in de 8e finales. En ook het nummer 3 van de wereld, Iga Świątek, ligt uit het toernooi. De Poolse winnares van vorig jaar verloor in 2 sets van de Filipijnse Eala. Chefkok Seppe Nobels ontkent de wanpraktijken waarvan ex-medewerkers hem beschuldigen in de krant De Morgen vandaag. Nobels is bekend van het tv-programma Restaurant Misverstand en van enkele sociale projecten waarin vluchtelingen een job oefenen in een restaurant. Nobels wordt ervan beschuldigd dat hij die mensen ook inschakelde voor eigen projecten waarvan de winst bij hem terecht kwam. Hij ontkent de beschuldigingen.
3: We hebben van de FOD Financiën inspectie gehad. We hebben een boekhouder, zowel op de VZW en een andere boekhouder op mijn BVBA, die dat daar gewoon echt maandelijks mee bezig is. Ik denk dat dat aan de overheidsinstanties is om daar een oordeel over te vellen en niet aan een journalist. Tegelijkertijd kan ik wel zeggen dat er totaal geen financiële gekke constructies zijn. Dat is er zeker niet. Maar blijkbaar is het toch mogelijk om dat in de pers te brengen.
1: En de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Want vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld, al zeker tot en met vrijdag. Het is belangrijk om nu al te waarschuwen, zegt het departement Zorg.
4: Enerzijds omdat gezondheidswerkers moeten de kans krijgen om preventieve maatregelen te nemen. Als we dat pas maandag afkondigen, dan hebben we de start al gemist en dat zou jammer zijn. En anderzijds omdat individuen, personen moeten er ook op voorbereid kunnen zijn, de zon buiten houden, de gordijnen binnen dicht houden.
1: En de vorige waarschuwingsfase werd nog maar 2 dagen geleden gestopt. Vanavond is licht bewolkt, vannacht meer wolken met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui en maxima tussen 20 en 27 graden. Begin volgende week dus vaak brede opklaringen en de temperatuur gaat dus stijgen vanaf donderdag tot rond 30 graden of meer. M&M.
0: Vanavond kan alles. Een terrasje, een feestje of Werchter, waar straks nog Halsey en 21 Pilots staan. Op onze mainstage, deze topvrouwen. The official sound of summer. M&M. Miley Cyrus met Midnight Sky. En zometeen Dua Lipa met Don't Start Now. Een hele goede middag.

Dua Lipa uit 2019. Met Don't Start Now. Met deze naam kon je het afgelopen jaar echt niet meer missen. Alex Warren, een Amerikaan die uit het niks een van de grootste werd. Het is echt een van de top popartiesten van het moment. Begonnen op het internet en nu ja, op elke radiozender, ook hier op M&M. En deze zomer hoor je hem waarschijnlijk nog ontzettend vaak. Dit is zijn nieuwste Passenger van Alex Warren.

0: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

0: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
4: Powered by KBC.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com

0: start vandaag nog.
1: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles
1: en zelfs 25% voor B+-leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de

Ik heb zo'n goed nieuws voor jou. Zeker als je fan bent van 21 Pilots, want dat is een van de headliners vanavond op Rock Werchter. En je kan dat hele concert meekijken via VRT Max. Daar kan je sowieso alle stages van Rock Werchter bekijken. Maar dit concert, vanavond na 11 uur dus ook, is dat even luxe, zeg. I

Board and Strive met Move op M&M. Dat is perfect. Een beetje de Ibiza-stijl, de Ibiza-vibe, de dansvibe waar we op zaterdagavond toch een klein beetje voor willen gaan. Ik denk dat ik daar nog een paar songs voor klaar heb liggen die daaraan toevoegen aan die vibe. Die vibe waar jij ongetwijfeld wil in blijven zitten voor de rest van de zomer. Ik heb nog Jonas Blue met Edge of Desire zometeen. Echt wel een schijf van de zomer. Eerst nog Rihanna met Pawn the Replay.

Stijn Goedals uit Sint-Niklaas stuurt een berichtje. Eerst een goede 0.0 drinken op de start van zaterdagnamiddag. Daarna tuinieren, 3 ramen kuisen en voetbal kijken. Terug gaan slapen en morgen om 6 uur opstaan voor de laatste werkdag deze week. Klinkt als een drukke planning. En dansen mag je eraan toevoegen met deze Jonas Blue.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.

en Roar. We hadden het graag gehoord hè, vorige week zaterdag op Werchter Boutique. Het is helaas niet doorgegaan. Maar ik heb gezien dat er een aantal fans hun hart toch opgehaald hebben. Gisteren, maar dan in Frankrijk op Main Square Festival. Ik had er nog nooit van gehoord. Het ligt in Arras in Frankrijk. Dat is het noorden van Frankrijk, dus niet zo heel ver van België. Dus misschien ben jij er ook wel geweest gisteren. Ik hoop het voor je als je het niet hebt kunnen zien. Want het was toch wel de moeite. De video's die ik daarvan zie, denk ik, oh, dit had toch zo goed geweest als Katie dit ook in België voor ons kon brengen. Maar helaas, helaas. Je kan niet altijd alles willen in het leven, dus moeten we door. En als we doorgaan, dan doen we dat liefst van al met de beste muziek. Mark Ember heb ik nu voor je meegenomen met Belong Together.

Zo zijn we bijna aan het einde van 5 uur zomer. Bedankt om erbij te zijn. Voor de allereerste keer voor mij. In deze zomervakantie. We sluiten dit uur af met Belgische klasse. Als Cran the Wolf. En Somebody Without You. Maar de zomeravond eindigt hier niet op M&M. Zometeen hoor je de M&M 50 replay. En om 9 uur Magic Summer.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: En we gaan meteen naar de Ronde van Frankrijk. Die is vandaag gestart met een ploegentijdrit in Barcelona. De eerste teams zijn ondertussen al gefinished. Christophe van der Goor, welke ploeg heeft momenteel de beste tijd?
2: Wel, dat zijn de Fransen van Groupama FDJ. En we zien inderdaad dat ieder team zijn kopman of de beste klimmer van de ploeg lanceert op die slotklim op Montjuïc om die solo af te werken. En bij FDJ was dat Romain Grégoire, die in het voorjaar nog top 10 was in de drie Ardennen-klassiekers. Bij Lotto is zo net ook de zieke Arnaud de Lee van start gegaan. Hopelijk kan hij binnen de tijd eindigen. En dan is het wachten natuurlijk op de topteams. Met aan het einde Little Trek met Red Bull. Bora Hansgrohe voor Remco Evenepoel. Team Visma voor Jonas Vingegaard. En om een paar minuten voor zeven het team van de viervoudige toerwinnaar Tadej Pogacar, Team UAE.
1: Dankjewel Christophe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gestund door in de derde ronde Jelena Rybakina uit te schakelen. Dat is het nummer 2 van de wereld en voormalig winnares. Mertens haalde het in 2 sets en staat zo in de 8e finales. Ook het nummer 3 van de wereld, Iga Świątek, ligt uit het toernooi. De Poolse winnares van vorig jaar verloor in 2 sets van de Filipijnse Ehala. En Zizou Bergs speelt op dit moment in de derde ronde tegen de Brit Ferry. Bergs staat 2-1 voor in sets. De huisartsenwachtpost Druivenstreek met onder meer de gemeenten Tervuren en Overijse wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Eigen onthaalmedewerkers zullen in juli en augustus de telefoon opnemen en beantwoorden. Volgens de huisartsenwachtpost liepen de wachttijden bij de noodcentrale tijdens de hittegolf van vorig weekend extreem hoog op, soms tot 3 uur. Dat kwam omdat er te weinig mensen waren om de oproepen te beantwoorden. En in Portugal, Spanje en Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. In het noorden van Portugal is nu al 11.000 hectare verwoest. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 zwaar. Meer dan 1.000 brandweermensen zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. De Europese Unie stuurt intussen ook 3 extra blusvliegtuigen. En ook in het noordoosten van Spanje woedt nog altijd een grote bosbrand. Daar is al meer dan 2.000 hectare natuur helemaal plat gebrand. Vanavond is licht bewolkt, vannacht meer wolken met kans op wat gedruppel, minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maxima tot 27 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur, vanaf donderdag tot rond 30 graden of meer. M&M.
3: Dit zijn de beste hits, door jou gekozen.
4: Replay. Jouw 50 favoriete hits van het moment hoorde je vanochtend en nu krijg je die allemaal nog eens opnieuw non-stop. Eerst kijken we terug naar vorige keer.
3: M&M 50.
5: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
2: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
1: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
0: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Nu op VRT Max.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
1: MNM50. Replay. MNM.
0: 47. Wow.

0: in de M&M 50. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.
1: M&M.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
3: Kies mee, de hit van deze zomer.
4: Santé.
3: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Medi-market.
6: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: M&M
9: 50
8: Replay.

0: dank gewoon voor te kijken.
1: De beste hits
2: door jou gekozen. 37.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja. Nee.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Ze zijn officieel geopend. De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
8: Zeven uur, een goede avond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Voeren in Limburg is een dode gevallen bij een tractormeeting. Het gaat om de bestuurder van een tractor, een man van 62. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs, zegt Bruno Copijn van het parket.
9: In Voeren, tijdens een kolonne van tractoren, heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij één persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. De juiste oorzaak van het ongeval is momenteel voorwerp van een onderzoek. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die er plaatsen zal proberen na te gaan wat de oorzaak is van dit ongeval.
8: De tractormeting is stopgezet. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Omdat de wachttijden daar volgens de huisartsen sterk opliepen tijdens de hittegolf van vorige week. Soms tot 3 uur. Dat kwam door een tekort aan operatoren. Eigen onthaalmedewerkers van de huisartsenwachtpost zullen nu tijdelijk de telefoon beantwoorden. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke zegt in een reactie dat hij de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten wil overnemen van Binnenlandse Zaken. In het noorden van Portugal hebben natuurbranden nu al 11.000 hectare natuur in vlammen doen opgaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. En de Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. De Ronde van Frankrijk is vandaag begonnen met een ploegentijdrit in Barcelona. De favorieten zijn ondertussen allemaal onderweg. En Christophe Van der Goor, wie lijkt het best voor de dag te komen?
10: Wel, tot nu toe de beste tijd op naam van tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Philippe Ogana. Maar misschien kan de Barcelonees Juan Ayuso, die rijdt voor Little Trek, die tijd nog verbeteren. Nee, dat lukt op dit eigen ogenblik niet. Maar wel een prima prestatie voor de Spanjaard. Hij rijdt voor Little Trek. Op dit ogenblik kunnen we alleen zeggen, alle ploegen die zijn voorbijgekomen bij het eerste tussenpunt. Na 1,5 kilometer. En daar heeft een Ineos de beste tijd. Voor Little Trek. Voor ook nog Team Visma met Vingegaard. En Tadej Pogacar moet daar 5 seconden toegeven. Remco Evenepoel met zijn Red Bull ploeg toch al 13 seconden. Dus onze landgenoot geeft wel de indruk veel beter te kunnen, maar moet voorlopig nog altijd het gezelschap dulden van zijn ploegmaat. Misschien kan hij straks op de Olympische berg van Montjuïc nog een en ander goedmaken.
8: Oké, dankjewel Christophe. En op het WK voetbal is de wedstrijd de eerste 8e finale begonnen. Canada speelt die in Houston tegen Marokko, dat in de vorige ronde Nederland uitschakelde. Het staat er nog 0-0 en je kan die wedstrijd live volgen via Sporza op Radio 1 en op VRT Canvas. Het is licht bewolkt vannacht, meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
12: Replay. Jij kiest elke week hoe de M&M 50 klinkt door te stemmen op VRT Max en je hoort nu

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo. Voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: M&M
3: 50.
2: Replay.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: M&M.
0: M&M 50.
1: Replay. 23.

0: komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Acht uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. In Voeren in Limburg is een dode gevallen tijdens een meeting van oude tractors. Het gaat om een van de bestuurders. Vermoedelijk is hij met zijn tractor gekanteld in een bocht. Dat wordt nu onderzocht, zegt Bruno Coppin van het parket.
2: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij één persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
1: Het evenement is meteen stopgezet. In de Verenigde Staten vieren ze vandaag om de 4th of July 250 jaar onafhankelijkheid. Maar het extreme warm weer in de hoofdstad Washington dreigt de feestelijkheden te verstoren. Zo is de onafhankelijkheidsparade door de stad al geannuleerd, maar er is nog wel veel meer te doen, zegt Thomas de Graven.
3: De Great American State Fair die is vandaag gewoon open. Gisteren was die nog gesloten omwille van de extreme hitte. Je ziet wel dat mensen een beetje de open ruimtes vermijden, de volle zon vermijden. Veel mensen blijven in de schaduw, gaan binnen staan in de airconditioning of zoeken de tenten op waar gratis water uitgedeeld wordt, want er zijn wel allerlei voorzorgsmaatregelen, want het wordt hier een heel lange namiddag. Zometeen komen hier de eerste vliegtuigen overvliegen. 7 uur lang zullen hier vliegtuigen, vooral militaire vliegtuigen, te zien zijn die boven de National Mall vliegen. En dan eindigt de avond met een grote ceremonie waar president Donald Trump ook een speech zal geven.
1: Sport op het WK voetbal spelen Canada en Marokko voor een plek in de kwartfinales. Bij de rust staat het daar nog 0-0. De wedstrijd is live te volgen op Radio 1 zometeen en op VRT Canvas. In de ronde van Frankrijk heeft de Deen Jonas Vingegaard de eerste gele trui te pakken. De Tour is vandaag begonnen met een ploegentijdrit in Barcelona in Spanje. Het verslag is van Christophe van der Goor.
4: Jonas Vingegaard heeft dus een eerste confrontatie gewonnen, in seconden uitgedrukt verwaarloosbaar, maar mentaal gezien niet onbelangrijk. Vingegaard en zijn team Visma reden 11 seconden sneller door het prachtige Barcelona dan Tadej Pogacar en de zijne. De Spanjaard Juan Ayuso en zijn trekformatie deden het prima en eindigden in het sok van Pogacar en co. Remco Evenepoel wist de schade te beperken en moest 19 seconden prijsgeven op Vingegaard en 7 op Pogacar. Gian Uytenbroek zat dan weer een off-day en verloor al 2 minuten.
1: In het tennis is Siso Berghs uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Berghs verloor in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. En zo is Elise Mertens de laatste landgenoot in het enkeltoernooi daar. Zij stunte vandaag tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2 van de wereld. Het weer vanavond ligt bewolkt. Vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M.
5: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
0: Replay.
6: De M&M 50 is de lijst die volledig door jou samengesteld is. En dit uur hoor je de meest gestemde hits opnieuw non-stop.
7: The official sound of summer.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

0: 50. Replay. 10.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg is bezorgd over de scoutskampen die deze zomer in zijn gemeente plaatsvinden. In een bos in de buurt van L'Église is gisteren een kudde van 20 schapen doodgebeten, wellicht door wolven. De komende weken zijn daar 19 scoutskampen. Maandag is er overleg over een eventuele verplaatsing van die kampen. In de Verenigde Staten vieren ze vandaag om de 4th of July 250 jaar onafhankelijkheid. Maar het extreem warme weer in de hoofdstad Washington D.C. dreigt de feestelijkheden wel te verstoren. Zo is de onafhankelijkheidsparade door de stad geannuleerd, maar er is wel veel meer te doen, zegt Thomas de Grave.
1: De Great American State Fair die is vandaag gewoon open. Gisteren was die nog gesloten omwille van de extreme hitte. Je ziet wel dat mensen een beetje de open ruimtes vermijden, de volle zon vermijden. Veel mensen blijven in de schaduw, gaan binnen staan in de airconditioning of zoeken de tenten op waar gratis water uitgedeeld wordt, want er zijn wel allerlei voorzorgsmaatregelen, want het wordt hier een heel lange namiddag. Zometeen komen hier de eerste vliegtuigen overvliegen. 7 uur lang zullen hier vliegtuigen, vooral militaire vliegtuigen, te zien zijn die boven de National Mall vliegen. En dan eindigt de avond met een grote ceremonie waar president Donald Trump ook een speech zal geven.
0: Sport in de Ronde van Frankrijk heeft Visma Lisebike de openingsetappe gewonnen. Het was een ploegentijdrit in Barcelona. Het team van Jonas Vingegaard was 12 seconden sneller dan UAE van Tadej Pogacar. Vingegaard is ook de eerste leider in de Tour. Remco Evenepoel liever verloor 19 seconden. Hij is wel tevreden met de prestatie van zijn team.
2: We hebben gewoon de tijd uitgereden dat we konden. Ik denk dat er twee kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden, wat altijd een beetje kan gebeuren, maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon super goed gedaan. En ik wist dat ik het gewicht moest dragen ook in het slot om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. Dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben.
0: In de tennis is Siso Bergs uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Bergs verloor in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. En zo is Elise Mertens de laatste landgenoot in het enkel toernooi. Zij stunte vandaag tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2 van de wereld. En op het WK voetbal is Marokko als eerste op weg naar de kwartfinales. Zit daar in de absolute slotfase tegen Canada. Staat er 0-3 doelpunten van Unahi en 1 van Raimi. Marokko speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur. Vanavond ligt bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.
3: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Kenta. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Kenta, maar Koen Braakman, het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept.
1: Ja, en tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor Binnenlandse Zaken is er bij de noodcentrales geen verbetering.
0: Koen, dankjewel. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk alle scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. De komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église en de burgemeester wil nu garanties van experts.
2: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: De burgemeester wil geen enkel risico nemen voor de kinderen. Sport op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Canada met 0-3. Een verslag van Geert Hermans.
3: Marokko speelde een erg povere eerste helft en kwam een paar keer goed weg tegen een enthousiast gestart Canada. Maar in de tweede helft vonden de Marokkanen zonder de geblesseerde Saibari intussen hun beste niveau terug. En konden ze toch nog 3 keer scoren. 2 keer via Unai en eentje van Rahimi. Voor een verdienstelijk Canada zit het toernooi erop. Marokko speelt in de kwartfinale tegen Frankrijk of Paraguay.
0: Ja, die wedstrijd begint straks om 11 uur te volgen op VRT1. In de Ronde van Frankrijk is de eerste gele trui voor de Deen Jonas Vingegaard. Met zijn team Visma-Lease Bike won hij de ploegentijdrit in Barcelona. Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar, verloor 12 seconden. En staat derde. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is vijfde. Hij is wel tevreden met de prestatie van zijn team.
4: We hebben gewoon tijd gereden dat we konden. Ik denk dat er twee kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden. Wat altijd een beetje kan gebeuren. Maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon supergoed gedaan. Ik wist dat ik het gewicht moest dragen ook in het slot om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. Dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ja, ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben.
0: Het weer nog, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui, vooral in het noordoosten, met temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: lopen, ik wil wenen, moet het voelen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: M&M Live.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprix. In de Verenigde Staten zijn op deze 4th of July de festiviteiten voor 250 jaar onafhankelijkheid aan de gang. Straks is er ook een toespraak van president Trump als afsluiter. Daar is wel wat kritiek op, zegt Thomas de Graven in Washington, dat de president vooral zichzelf in de kijker wil zetten.
1: De president heeft een eigen feestcomité opgericht, organiseert bijvoorbeeld dat UFC-gevecht, dat kooigevecht op het gazon van het Witte Huis op zijn 80ste verjaardag. En ook vandaag is de ceremonie vanavond een organisatie van de president. En heel veel Amerikanen voelen daarom dat dit niet per se hun feest is hier in Washington D.C. Je ziet ook heel veel mensen die wegblijven van deze State Fair om die reden. Die voelen van ja, wij willen daar zelfs niet aanwezig zijn.
0: In Buggenhout in de provincie Oost-Vlaanderen is de politie op zoek naar Matteo, een jongen van 10. Hij is voor het laatst gezien rond 4 uur vanmiddag aan een sporthal in Buggenhout. Daarna is hij niet meer thuisgekomen. Hij draagt een rood t-shirt, een zwart-gele short en sandalen. Er is een zoektocht aan de gang, onder meer met een politiehelikopter en een speurhond. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meer wolven. In de komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester wil nu garanties krijgen van experts.
2: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: De burgemeester wil geen enkel risico nemen. Sport op het WK voetbal beginnen Paraguay en Frankrijk zo meteen aan hun 8e finale. En wie wint, neemt het in de volgende ronde op tegen Marokko. De Marokkanen wonnen eerder vanavond met 0-3 van gastland Canada. De wedstrijd is zo meteen te volgen op VRT1. Het weer vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: M&M Live.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quentin, maar het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept, vertelt Koen Braakman.
1: Tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten te wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733, dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg, frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor Binnenlandse Zaken is er bij de noodcentrales geen verbetering.
0: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is Matteo, de jongen van 10, teruggevonden. Hij was sinds vanmiddag rond 4 uur niet meer gezien nadat hij aan een sporthal in Buggenhout was verdwenen. Het was een lange zoektocht en hij is ongedeerd teruggevonden. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meer wolven. De komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église en de burgemeester gaat nu overleggen met experts over maatregelen die nodig zijn.
2: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: De burgemeester wil geen enkel risico nemen, zegt hij. Maar sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Braunschweig, in het noorden van Duitsland, zijn in een tuin 1000 menselijke botten en tanden gevonden. Een gezin deed een lugubere vondst toen ze hun tuin aan het heraanleggen waren. Volgens onderzoekers zijn de botten en tanden tussen de 50 en 100 jaar oud. Het is voorlopig een raadsel hoe ze daar zijn terechtgekomen. Mogelijk is in de jaren 60, tijdens de aanleg van de toen nieuwe wijk, grond gebruikt van een oude begraafplaats om de percelen op te vullen. De politie sluit een misdrijf uit. Sport op het WK voetbal is de 8e finale tussen topfavoriet Frankrijk en Paraguay aan de gang. In het bloedhete Philadelphia met temperaturen tot 38 graden staat het bij de rust nog 0-0. Het vervolg is zo meteen te zien op VRT1. De winnaar van die wedstrijd neemt het in de kwartfinale op tegen Marokko, dat eerder vanavond gastland Canada versloeg met 0-3. En dat is flink gevierd, onder meer in Antwerpen en Brussel, zonder grote incidenten. Het weer nog vannacht, meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 27 graden. Zo, zaterdag 4 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
4: M&M Live.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxe resort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
1: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption. And we don't want that anymore. We want a better future.
2: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quintin, maar het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept. Meer uitleg door Koen Braakman.
3: Tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken, is er bij de noodcentrales geen verbetering.
0: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Église zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest, maar de burgemeester wil geen enkel risico nemen en gaat overleggen met experten.
4: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: En op het WK voetbal zit de achtste finale tussen Frankrijk en Paraguay er bijna op. Frankrijk staat 0-1 voor. De wedstrijd wordt gespeeld in Philadelphia bij temperaturen tot 38 graden. De winnaar neemt het in de kwartfinale op tegen Marokko, dat de voorbije avond een van de gastlanden versloeg. Tegen Canada werd het 0-3. En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen, bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui. En temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Knaldi.
2: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: M&M, live.

0: the official sound of summer.
1: Eminem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming gebeurt enkele uren voordat de Amerikaanse president Trump er een toespraak zou geven. Het weer gooit tijdens de feestelijkheden heel wat roet in het eten. Eerder werd in Washington ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxe resort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
1: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
2: It's been too long with this kind of political culture, where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because